0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogelijkheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

trial.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldt de Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen en het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Vereniging Eigen Huis start een meldpunt voor mensen die zijn opgelicht door agressieve verkopers. Volgens de vereniging zijn hier steeds meer signalen van. De verkopers zetten huiseigenaren onder druk of geven valse informatie over verduurzamingsproducten. Dit volgt op een waarschuwing van de gemeente een maand geleden. Die is dan ook blij, want deze praktijken ondermijnen volgens hen het vertrouwen van woningeigenaren. De Fietsersbond geeft fietslessen aan jonge vluchtelingen in Aerdenhout. Samen met lokale vrijwilligers geeft de bond theorie- en praktijklessen, zodat de tieners volgend schooljaar zelfstandig naar school kunnen fietsen. Tot nu toe legt ze de 6 kilometer per bus af en volgend schooljaar zou dat dus niet meer nodig moeten zijn. De veerpont over het Spaarne is defect, zo meldt het HD. Volgens de vrijwilligers van de pont is een van de accu's stuk. Die zijn oud en vallen uit wanneer er te veel gas wordt gegeven. Daarom vinden ze het niet veilig om passagiers tussen de Belgielaan en Zonnelaan te vervoeren. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, maar het is nog niet duidelijk wanneer die er is. En morgen organiseert IVN Zuid-Kennemerland een vrijwillige werkdag in vogelbosje Eindenhout. Het normaal voor publiek ontoegankelijke stukje bos is een oase voor broedvogels. Naar schatting zijn het er 3 keer zoveel als in de Haarlemmerhout. Ook dit stukje natuur moet onderhouden worden en daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Van 9:30 tot 14:00 moeten er struiken verwijderd en paden vrijgemaakt worden. Ervaring is niet vereist, gereedschap wordt geregeld. Aanmelden kan via ivn.nl.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is in de Amerikaanse staat New Mexico veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals was gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had die munitie al een dag eerder afgeleverd in Oekraïne. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag. Weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Dit is 105. Het is 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI in reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
3: Defensie rond nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
2: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
4: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
2: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in Noord-Holland. Dat is de A22 Beverwijk-Velzen. Er zijn wegwerkzaamheden op de A9 in de Wijkertunnel en daarom rijdt er meer verkeer tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk. Rijdt langzaam over 1 kilometer met 15 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: Een hele goede morgen, Haarlem. Ik redde het net. Ik stond in de file voor de Velse Tunnel.
7: Goedemorgen.
6: Vroeg op. Met Rob Jonker. Dat dacht ik wel. Ik ben net een paar minuten binnen. Maar we zijn er wel. Het is een brand new day. Vrijdag 7 augustus.

0: Een hele goede morgen, Haarlem. 4 over 7, bijna 5 over 7. En je luistert naar Haarlem 105, jouw lokale zender van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Live vanaf de Zijweg, Zeilweg nummer 10. En we waren er bijna niet geweest voor deze aftrap. Ik kwam aanrijden om, nou wat zal het zijn, 7:10, richting de Koentunnel. En daar stond het ineens, niet Koentunnel, de Velsentunnel natuurlijk. En daar stond het ineens helemaal vast. En we bleven vaststaan en we bleven stilstaan. En dat heeft een kwartier geduurd, dus het was wat spannend. Maar ik was hier om 6:55 binnen. Dus het feest kan beginnen, want Rob Jonker is binnen, zullen we maar zeggen. Wat gaan we doen in het eerste uur? Straks om 7:30 kom je hem tegen. Arthur Meijer is de nieuwslezer van de dag voor het Haarlem 105 Nieuws. En dat kom je elk uur rond de klok van 9:30. Waar gaat Arthur het over hebben? Meldpunt Malafide Verduurzamingsbedrijven. Vereniging Eigen Huis heeft daar een verhaal over geschreven. En Arthur gaat het je melden. Opletten dus. Gemengde reacties bij de proef aan de Pijlslaan. Dat is eenrichtingsverkeer tot en met december. En daar hebben we wat reacties gepeild. En die zijn gemengd, zoals ik al zei. Veerpont Spaarneveer, nog steeds defect. Hou daar rekening mee. En de Fietsersbond leert vluchtelingen fietsen. Daar heb ik straks ook nog een item over uit het Harnsdagblad. Die heb ik net opengeslagen, dus dat duurt nog even. En een werkdag Vogelbosje. Werkdag Vogelbosje, waar gaat het over? Daar ben ik even benieuwd naar. Morgen organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een vrijwillige werkdag in Vogelbosje Eindenhout. Nou, Arthur gaat je er van alles over vertellen. Straks om 7:30 is hij bij je, maar zover is het nog lang niet. De Harnsdagblad moet ik echt nog gaan openslapen, mensen. Dus jullie moeten nog even wachten, want ik ben net binnen. Maar dat komt allemaal goed. We gaan natuurlijk de weersverwachtingen voor Haarlem. Vanochtend stapte ik uit de deur en er lagen regendruppels op mijn auto. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar er is dus wat regen gevallen. Hoera, hoera, hoera. Maar ja, dat zijn een paar spettertjes, want volgens mij blijft het voor de rest van de dag gewoon keurig droog. We kijken naar de verkeersinformatie. Is het nog steeds een probleem op de A22 naar de Velzen richting Haarlem? Of is dat alweer opgelost? Wat we wel even gaan doen is, we gaan naar het landelijke nieuws kijken. 7:07. Ja, de rechtbank in Den Haag doet uitspraak in de zaak tegen een 26-jarige man die vorig jaar augustus zijn broer, 29 ook, in ouderlijke woning in Gouda zou hebben doodgestoken. De verdachte zegt zich niks te kunnen herinneren van de steekpartij. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar cel en TBS geëist. En de ASN-bank presenteert zijn resultaten. In juni stelde minister van Financiën Heijnen dat ASN nog niet klaar is voor een besluit over eventuele privatisering. De VVD'er wil de bank, die in staatshanden is, graag verkopen of naar de beurs brengen. En Mark van Bommel, wie kent hem niet, wordt gepresenteerd als de nieuwe bondscoach. Nee, niet van het Nederlandse elftal, maar van het Belgisch voetbalelftal. Wij hebben heren veel moeite om een bondscoach te vinden, maar België niet hoor. Die neemt gewoon Mark van Bommel. De persconferentie begint om 12 uur vanmiddag in Tübingen. De oud-international van het Nederlandse elftal begint op 15 augustus aan zijn nieuwe functie als opvolger van de Fransman Rudy Garcia. En als laatste blijven we natuurlijk even bij de sport. Nog steeds de dames, de Tour de France, FAM. En de wielrensters wachten de zware bergrit van La Voulte-sur-Rhône naar Mont Ventoux. Ja, wie kent het niet? Te zien op NPO 1 via de livestream op nos.nl en in de NOS-app. Dat alles. Ja, gisteren bereikte ons het treurige bericht. Treurig, heel treurig. En wat is dat dan? Ja, ik ga het je vertellen.
1: Dit is Haarlem 105.
0: 7:08, bijna 7:09. Johnny Kaagman overleed op 79-jarige leeftijd. En wij brengen een ode aan haar. En natuurlijk aan groep Earth and Fire. Helaas, Johnny, memory.

familie meldde gisteren dat ze is overleden. En de sloten kring begraven. 79 werd Journey Kaagman. En ze leed vanaf 2012 al aan de ziekte van Parkinson. Het komend uur en het uur daarna draaien we natuurlijk nog iets van de Earth and Fire.

0: krijgt van mij het weerbericht om 12 over 7 in Harlem. 16 graden en zwaar bewolkt. En dat kun je zien als je naar buiten kijkt. Het wordt maximaal 21 graden. Gaat de zon komen? Ja, zeker. Maar dat is vanmiddag pas. Zo rond een uur of twee, nee, een uur of één. Bewolking en zon 21 graden. Het wordt ook maximaal maar 21 graden. Hoe zit het met de wind? Dat valt heel erg mee. 8 kilometer op dit ogenblik. Dus uiteindelijk wordt het vanmiddag allemaal best wel prima, toch?
1: Ja.
0: We laten je even rustig wakker worden. Naar de ode aan Johnny Kaagman vanwege haar overlijden. Gisteren bekendgemaakt door de familie. Hier is Michael Kiwanuka. Een paar jaar eruit geweest, maar weer terug van weg geweest. The Rest of Me.

Franco Kianuka. Kwart over zeven. Niall Horan. Je kent hem van dit staan. Hij heeft een nieuwe. Tastes so good.

0: Niall Horan op de radio. 18 over 7. Tastes so good to me. Ik weet niet of je aan je ontbijt zit, maar... In het geval is eet smakelijk. Ja, verkeersinformatie. Het is betrekkelijk rustig op de weg. Eigenlijk hebben we helemaal geen files in Noord-Holland. Het is vrijdag en we zitten nog steeds in de zomervakantie. Maar die loopt wel op zijn eindje. En dat kun je weten. En dat is de reden waarom ik de verkeersinformatie bulletin even aan je deelneem. Vanaf morgen kunnen wij weer door de Wijkertunnel. Morgenochtend om 5 uur stoppen de werkzaamheden. Zijn ze geheel klaar. En dat betekent ook dat aanvoerwegen zoals bij Beverwijk richting de Velzertunnel ook allemaal weer open gaan. Dus vanaf morgen is het probleem hopelijk opgelost. Dan weet je dat alvast.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat noem ik nog eens power. Nou ja, goed. De files komen wel weer terug. Nederland gaat weer aan het werk. Zomervakantie is over. Dat gaan we volgende week wel merken, denk ik. Of misschien de week daarna. Goedemorgen. Je luistert naar Haarlem 105. Hier is de power. Hier is Snap met de...

0: I got the power to snap. En snap met een uitroepteken. Als je bij een radio gaat en je probeert hem uit te drukken. Het is gewoon muziek. Maar je wordt er wel wakker van. Ja, we hebben het Haarlems Dagblad even open gedaan. De droogte, ondanks dat ik vanochtend wat waterdruppels op mijn auto had. Het schijnt toch geregend te hebben. De droogte, ja, jonge bomen in Haarlem krijgen in deze kurkdroge maanden elke week water. Veel vaker dan in de gewone zomer. Inwoners kunnen beter niet zelf water geven. Zo zeggen de gemeente en spaarlanden. Bezorgen Haarlemmers namelijk zien jonge boomtjes die hun bladeren laten hangen. Of zelfs loslaten. Of die er zelfs helemaal bruin en verdord bij staan. Wordt er wel goed voor deze kwetsbare boomtjes gezorgd, zo vragen ze zich af. Nu de droogte zo genadeloos toeslaat. Ja, dat vragen steeds meer bewoners zich af. En ze gaan zelf aan de slag met emmers en tuinslangen. Doe dat niet, zo vragen de gemeente Haarlem en Spaarlanden dat in de opdracht van de gemeente de bomen verzorgt. Maak wel melding van deze zorgelijke situatie. Dat is op zich goed, want de gemeente en Spaarlanden benadrukken dat de gemeentelijke bomen goed in de gaten worden gehouden. Bomenexperts houden bij hoe de kwetsbare jonge bomen erbij staan. Op sommige plekken er zitten zelfs vochtsensoren in de grond om te bepalen of het nodig is om weer water te geven. Dat is vaak op dit moment krijgen de jonge bomen eens in de week water, terwijl dat in gewone zomer eens in de 2 à 3 weken zijn. Tot nu toe lijkt 1 à 2% van de jonge aanplanten het toch niet te halen. En dat is geen uitzonderlijk cijfer en kan ook liggen aan ziektegenetische aanleg of wat dan ook. Dus mocht je bomen vinden, je kunt dat melden via haarlem.nl/melding-doen. Als jij denkt, die boom, dat ziet er niet goed uit.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Ja, wat kan ik ervan zeggen? De droogte blijft een beetje door. Vanaf woensdag gaan de temperaturen weer stevig omhoog. Balskerks. 5:30. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Vandaag de dag, de ochtendshow.

0: Skaggs. Bekend van Lido Shuffle. En Low Down. Ja, en zo is het eerste half uur alweer voorbij. Dan kom je heel laat binnengelopen. Ik had grote problemen bij de Velsertunnel. Die stond ineens dicht. Ja, en dan denk je, de minuten tikken door, ga ik dit wel halen? Uiteindelijk ging het rijden, dus ik was om 6:55 binnen. En dan is het even alles bij elkaar rapen. En dan zijn we weer gewoon live. We zijn er van maandag tot en met vrijdag, jazeker. Maandag BTR het Spitsnaap, Bob Evers. Dinsdag was ik er. Woensdag was Bob Evers er weer. Donderdag Benito van Amersfoort. En vrijdag is het nu. En dan ben ik er weer. En zo doen we het volgende week ook. Op dit ogenblik in de weekenden doen we het niet. En dat heeft alles te maken dat er nog twee collega's op vakantie zijn. Pedro van Looy. Jazeker. En Ron Antbeek is er ook even niet. Dus we moeten de eindjes een beetje aan elkaar knopen. En dat doen we met genoegen uiteraard. Maar dan heb je keuzes te maken. Tot en met 24 augustus, of tot moet ik zeggen, hebben we geen weekenduitzending die er overigens tussen 7 en 9 is. En zo zijn we er 7 dagen in de week. Maar we zijn niet de enige die dat doen. Jan Gaus, elke werkdag met Haarlem Werk tussen 10 en 12. Straks kun je om 10 uur blijven luisteren naar de zoetgevoice stem van Jan Gaus. En over zoetgevoelige stems gesproken. Arthur Meijer, de nieuwslezer van dienst. Hier is de Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen Arthur.
2: Vereniging Eigen Huis start een meldpunt voor mensen die zijn opgelicht door agressieve verkopers. Volgens de vereniging zijn hier steeds meer signalen van. De verkopers zetten huiseigenaren onder druk of geven valse informatie over verduurzamingsproducten. Dit volgt op een waarschuwing van de gemeente een maand geleden. Die is dan ook blij, want deze praktijken ondermijnen volgens hen het vertrouwen van woningeigenaren. De verkeersproef op de Pelslaan, die afgelopen dinsdag is begonnen, zorgt voor gemengde reacties. Met eenrichtingsverkeer hoopt de gemeente de verkeerssituatie rond de Pelslaan en Leidsevaart veiliger en overzichtelijker te maken. Waar de een de veiligheid erop vooruit ziet gaan, heeft de ander zo nog zijn twijfels.
3: Waar voornamelijk de zorgen over gaan is eigenlijk wel dat als de ambulance of een brandweer hier moet komen en die moeten aan deze kant van de huizen zijn, dan ja, volgens mij hebben ze dan wel een beetje een probleem. En ja, ook met, toevallig ligt het hier nu grof vel. Ja, hoe gaan ze dat? Dat wordt wel een probleem, denk ik, voor Spaarnelanden om ja, dat soort dingen te regelen, gewoon normaal.
2: De proef duurt tot december. Dan wordt er gekeken naar de resultaten. De Fietsersbond geeft fietslessen aan jonge vluchtelingen in Aardenhout. Samen met lokale vrijwilligers geeft de bond theorie- en praktijklessen, zodat de tieners volgend schooljaar zelfstandig naar school kunnen fietsen. Tot nu toe legt ze de 6 kilometer per bus af en volgend schooljaar zou dat dus niet meer nodig moeten zijn. En morgen organiseert IVN Zuid-Kennemerland een vrijwillige werkdag in Vogelbosje Eindenhout. Het normaal voor publiek ontoegankelijke stukje bos is een oase voor broedvogels. Naar schatting zijn het er 3 keer zoveel als in de Haarlemmerhout. Ook dit stukje natuur moet onderhouden worden en daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Van 9:30 tot 2:00 moeten er struiken verwijderd en paden vrijgemaakt worden. Ervaring is niet vereist, gereedschap wordt geregeld. Aanmelden kan via ivn.nl.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Faber was bekend van vele rollen, zowel op toneel als op tv. Zo speelde hij in Schatjes en Siska de Rat. Peter Faber was 82 jaar. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is in de Amerikaanse staat New Mexico veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. Ook een bui bij 20 tot 24 graden.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
6: 105. Vroeg op. Met Rob Jonker.
0: Dankjewel Arthur Meijer voor het Haarlem 105 nieuws. We komen jou weer tegen om 8:30. Lekker wakker worden met David Bowie. Let's Dance.

David Bowie. Helaas al lang ook niet meer onder ons. We kennen hem natuurlijk van Heroes. En zoveel andere nummers. En dit was er een van Let's Dance. Ook David deed een beetje mee aan de discorage.

Ja, vanochtend bij de opening draaide ik Memories van Earth and Fire vanwege het overlijden van Johnny Kaagman. En we hoorden net bij het nieuws dat Peter Faber is overleden. Dat heeft niet zoveel met muziek te maken, maar dan toch. Een collega Bob Ever stuurt mij net een bericht dat de Nederlandse rapper Tony Scott is overleden. Zo heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij is 54 jaar geworden. Dat is niet oud en dat had te maken met het feit dat hij eind 2014 de diagnose MS kreeg, waardoor hij vrijwel doof en blind werd. Peter van der Bos, zo heette hij eigenlijk. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 9 hits in de top 40, waarvan 2 in de top 10. Ik ga er zo eentje van je draaien. Die andere was Love, Let Love. Een nummer 7 in 1991. Andere bekende nummers van Scott waren Gangster Boogie en Forum d'Azur. Jazeker. Hij was de vaandeldrager van de hip house. En de hip house, dat is eigenlijk een combinatie van house en hip-hop. Eerst was dit genre voornamelijk bekend in de underground, maar Scott zette dit internationaal op de kaart. De rapper uit Weest, die in Suriname werd geboren, boekte met name successen in het Verenigd Koninkrijk en de VS. Tony Scott. Get into it.

0: Een onie aan de overleden Tony Scott. Hij werd maar 54 jaar vanwege die vreselijke ziekte MS. Peter van der Bos, dat was zijn naam. En dit was een van zijn hits, Get Into It. Dank Bob Evers voor het berichtje richting de live studio. Studio 1. Je krijgt van mij zo het weerbericht. Op dit ogenblik zwaar bewolkt in Haarlem, maar dat kun je zelf ook zien als je naar buiten kijkt. Geen zonnetje te zien. Die komt er wel vanmiddag, denk erom. 21 graden gaat het worden, dus ook niet zo warm. Maar wel lekker misschien toch. Zo rond een uur of 10 is er al een zonnetje. En vanmiddag gaat dat echt lekker doorbreken. Dus misschien kun je gewoon lekker op een terrasje gaan zitten. Moet op zich geen probleem zijn.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Berry Krikke. En Sebastian Weerman. Jack and the Weatherman. En dat Jack, dat komt natuurlijk van krikken. Jack up your car. Is je auto opkrikken. Hij vertelde het zelf. Ik had in mei contact met ze toen in Zuid-Afrika. En ze daarna.

Ja, we hebben de Harms Dagblad opengeslagen van de vrijdag de 7e augustus. En daar staan een aantal interessante in. Bijvoorbeeld deze. De laatste asielzoekers zijn vertrokken uit de Bijnezal. Die kennen we allemaal aan het Stationsplein natuurlijk. En het zal voor altijd stil blijven in de sporthal, want er komt niets anders. En dat heeft alles te maken, bevestigt de eigenaar vastneemt, met het feit ja, dat ze nog 2 jaar leegstand hebben. En daarna gaat de sloophamer erin. Ja, ja, echt waar. De Amsterdamse ontwikkelaar laat weten dat er niet genoeg tijd meer is voor een tijdelijke invulling. In 2028 gaat de sporthal en het omliggende Berensteincomplex tegen de vlakte om plaats te maken voor een geheel nieuw Stationsplein, inclusief nieuwe verbouwing. Gezien de relatief korte tijdshorizon tot de start van de herontwikkeling hebben wij geen plannen om de Bijnershal opnieuw te verhuren of in bruiklijn te geven. Dus ziet de Huizinga van Vastint. Ja. Na het stoppen van de asielopvang komt daarmee dus ook een eind aan meer dan een halve eeuw gebruik van de sportzaal en evenementenlocatie. Misschien ben je er zelf wel eens geweest. Vroeger waren er ook altijd concerten. Volgens mij heeft de Ferris daar nog opgetreden in de Bijnershal. De Bijnershal werd in 1975 gebouwd op de plek waar spoorwagenfabrikant Bijnes, daar komt het van, jarenlang een grote fabriek had staan. De oude industriële gigant werd meteen de naamgever van de nieuwe zaal, waar tot ongeveer 2017 allerlei activiteiten waren. Ja, die liepen uiteen van metal, heavy metal avonden, badminton, klaverjassen. Zowel bejaarden als gemiddelde lamstralen konden er terecht. De Golden Earring heeft er in hun hoogtijdagen ook nog opgetreden. Wat leuk, hè? In 2014 kocht Prins Bernard Jr. met zijn bedrijf Pinnacle het complex met als doel het gehele Stationsplein op te knappen. Plannen om in 2020 de Bijnershal weer neer te halen stranden daar. In datzelfde jaar ontverkocht Bernard de sportzaal aan ontwikkelaar Vastint. Ja. Het is ook nog even een dakloze en thuisloze opvang geweest. En er zijn ook nog volleybalwedstrijden en schoolgym geweest. Ja, het laatste doel was de asielopvang. En daarmee gaan wij afscheid nemen van de Bijnershal die de komende 2 jaar gewoon dicht is en leeg. Sophia Nadal. Samen met Serp. En het heet Milwaukee.

denkt, ik verstaat deze mevrouw niet. Dat klopt hoor. Of je moet het Kikuyu kennen. Kikuyu is een taal uit Kenia. Dit is Zovia Nazaal. Samen met Surp. Dat is een Braziliaanse DJ en producer. Dan krijg je dit nummer, Mawaki.

0: 8:10 op jouw lokale radio. Je luistert naar Haarlem 105. Vandaag de dag de ochtendshow. De lokale radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En overal waar je maar wil zijn. Want je kunt ons livestreamen. Ja, het volgende stukje uit het Haamsabbat, daar krijg ik echt trek van. En het is nog zo vroeg, ik heb ook nog niet ontbeten. Dat is mij te vroeg 's ochtends. Zet 300 meter tiramisu neer en iedereen loopt met een groot glimlach, zingend en dansend, door de hoofdstraat in Santo Porto. Ik heb het natuurlijk over de Zandpoortse feestweek. Onder een Italiaans zonnetje prikken de vorken woensdagmiddag om precies 2:30 door de lekkernij. Oh, het ziet er wel heel leuk uit. Want ook het Haamsabbat heeft zelfs wat video's opgenomen. Ja, het is zo'n 300... een meter lang, en dat is ook de lengte van de korte baan voor de drijverij. Want daar komt het eigenlijk van. Werd het een vermelding in het Guinness Book of Records? Nou, nee. De familie Klaus van het Italiaanse restaurant La Mia heeft het net niet gehaald. Ik ga je zo even vertellen hoe lang het record op dit ogenblik is. Maar het zag er allemaal heerlijk uit. Er werden natuurlijk heel wat foto's genomen. En iedereen kon natuurlijk een hapje van de tiramisu nemen. Oh, dat is heerlijk zeg. Een paar hele leuke video's die je ook kunt bekijken. Wat ging er allemaal in? Nou, je weet dat in een tiramisu daar gaat lange vingers, koffie, mascarpone, amaretto, weer lange vingers, mascarpone en cacao. 900 kilo mengsel met mascarpone, 15.000 lange vingers, 100 liter koffie en 100 liter amaretto. En dan krijg je dus een 300 meter lange mooie, het is echt een tiramisu. Het ziet er gewoon heerlijk uit. Ik krijg er echt trek van. Nou, iedereen was natuurlijk hartstikke tevreden, maar gaan ze het volgend jaar ook doen? Nou, uit vier monden klonk volmondig, ja. Maar dan gaan we wel voor het wereldrecord. En wat is het wereldrecord? Ja, dan moet ik even kijken, want ik zag dat wel ergens. En dat heeft te maken met, volgens mij is het 432 meter. En dat is gedaan in Londen. 440,58 meter tiramisu. Dat werd gemaakt ter ere van de Britse koning en koningin. Op 26 april van dit jaar. Door Mirko Ricci. Nou, we gaan kijken wat het volgend jaar gaat worden. Lekker hoor.
1: Radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Tiramisu. Oh.

0: Lekkere soul op je radio. Hij is bekend om zijn Motown-geïnspireerde soulmuziek. Jalen Ganda. Hij woont in Engeland, maar komt uit Amerika. Dan kijk je op de klokgevels aan dat we het eerste uur alweer gehad hebben. Jeetje, we gaan snel. Altijd als het gezellig is, hè. Fijn dat je luistert naar Harlem 105, vandaag de dag de ochtendshow. Ik heb er nog eentje voor je, vlak voordat we naar het nieuws gaan.
1: Dit is Harlem 105.
0: Jason Rulo! Hij zegt het zelf al.

0: met Haarlem 105, je weekend in. En dat kan op de vrijdag, de 7e augustus des Heren 2026. Jason Rulo. En dat gaat achter elkaar, hè. Wat ga jij in het weekend doen? Als je het ons wil laten weten. Dat kan allemaal. Je bericht komt rechtstreeks in Studio 1 binnen. Via WhatsApp 0605 105 38. We horen graag wat jouw weekend gaat brengen. Ja, en zo kijken we op de klok. En is er nog een minuut te gaan richting het nieuws. En hebben we het eerste uur alweer gehad, maar niet getreurd. We zijn nog tot 10 uur bij je. Dus blijf lekker luisteren en hou me ingetuned op Haarlem 105. Jouw lokale zender voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. En Haarlem natuurlijk. Maar je kunt ons ook live streamen als je dat wil. Jazeker. Klik even op onze website haarlem105.nl. En live radio luisteren. Je kunt ook radio kijken. Dan kom je hier in Studio 1. Daar zitten we dan. Hè. Aan de Zijweg, Zeilweg nummer 10. Tijd voor het nieuws. Ik hoor je straks over 2 minuten weer.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag. Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske de Rat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
4: Weet je dat er geen misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
3: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
5: Een verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
3: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Goedemorgen Haarlem, 8:02. Het is bijna weekend, 7 augustus.
6: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen. Het 2e uur vandaag de dag, mocht je net inschakelen. Fijn dat je erbij bent. En dan pak je deze ook mee. Hij opende zijn concerten in de Johan Cruijff Arena mee. Bruno Mars.

0: Bruno Mars. Oftewel Pete Hernandez. Risk It All. Een hele goede morgen, Haarlem en omstreken. 5 over 8, bijna 6 over 8 op jouw lokale radio. En we gaan het tweede uur vandaag de dag, de ochtendshow, voor je presenteren. Wat kun je verwachten? Straks om 8:30 kom je hem tegen. Arthur Smeijer. Arthur Meijer is de nieuwslezer van dienst. En waar gaat Arthur het over hebben? Ik ga het je vertellen, want hij heeft het keurig doorgegeven aan me. Malafide meldpunt voor malafide verduurzamingsbedrijven. Niet een malafide meldpunt, maar een meldpunt voor malafide verduurzamingsbedrijven. Het is nog vroeg, hè? Ja, gemengde reacties op de proef en de pijl slaan. Misschien weet je dat eenrichtingsverkeer. Wij hebben, Haarlem 105 heeft wat reacties gepeild. Leuke woordspeling trouwens, pijlslaan, gepeild. Ja, dat komt er zomaar uit. Hè. De veerpont Spaarne Veer is nog steeds defect. En dat is lastig als je over wil, want dat gaat gewoon niet. En de Fietsersbond leert vluchtelingen fietsen. Dat is wel een heel mooi project overigens. En de werkdag bij Vogelbosje. Wat houdt dat nou in? Ik ga het je vertellen. Ja, want morgen organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een vrijwillige werkdag in Vogelbosje Eindenhout. Ja, wat dat precies inhoudt, daar gaat Arthur Meijer alles over vertellen. Straks om 8:30 kom je hem tegen, maar dat is pas om 8:30. We hebben natuurlijk even de Haarlems Dagblad voor je opengeslagen. Wat vinden we daarin? Nou ja, geen sporters of asielzoekers meer in de Bijnenzaal. Die wordt gesloopt in 2028. En ja, daar houden we even, toch wel even een klein stukje gaan we daarover vertellen. De Vleeshal is straks heel weekend restaurant, nachtclub en kindermysterie in één. Hè? Nou, ook daar ga ik je over vertellen. En Haarlemse raadsleden vinden Renaissance School met Forum voor Democratie raadslid als juf ongemakkelijk. Ze geven geen onderwijs, maar geschiedvervalsing. Zo vertelt het Haarlems Dagblad. En wij gaan je daar ook iets over vertellen. En hoe verhuis je 350 slangen, hagedissen, kaimannen, schildpadden, leguanen? Oei, we gaan even over onze gemeentegrenzen heen. Reptielenopvang Zwanenburg moet verhuizen na lekkage bij bovenburen. En zou je vroeger een duik in Spaarne hebben genomen? Zo schoon en vies was de rivier door de eeuwen heen. We gaan even wat geschiedkunde doen. En we hebben het ook even over de jonge bomen die het lastig hebben met de droogte. En moet je ze dan gewoon zelf water geven als burger? Nee, niet doen, zegt de gemeente. Ik kom daarop terug. We gaan even kijken naar het landelijke en internationale nieuws. Ja, de rechtbank in Den Haag doet de uitspraak in de zaak tegen de 26-jarige man die vorig jaar augustus zijn broer in de ouderlijke woning in Gouda zou hebben doodgestoken. De verdachte zegt zich niks meer te kunnen herinneren van de steekpartij. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar cel en tbs geëist. Vandaag dus de uitspraak in de rechtbank Den Haag. En de ASN-bank, wie kent ze niet, presenteert vandaag zijn resultaten. In juni stelde minister van Financiën Heijnen dat ASN nog niet klaar is voor een besluit over eventuele privatisering. Want de VVD'er wil de bank, die in staatshanden is, gaan verkopen of naar de beurs brengen. En Nederland blijft maar zoeken naar een bondscoach, maar België heeft er een. En dat is een Nederlander, Mark van Bommel, wordt gepresenteerd als de nieuwe bondscoach bij het Belgische voetbalelftal. De persconferentie begint straks om 12 uur in Tübingen. De oud-international van het Nederlands elftal begint op 15 augustus aan zijn nieuwe functie als opvolger van de Fransman Rudy Garcia. En er wordt nog steeds gewielrend door de dames in de Tour de France Femme. En dat wordt een zware bergrit vandaag. Hij gaat van La Voulte-sur-Rhône naar Mont Ventoux. Ja, de Mont Ventoux is daar bekend om. Te zien op NPO 1 via de livestream om nms.nl en de NOS-app. En dat was het allemaal voor nu. We gaan natuurlijk heerlijke muziek voor je draaien. We komen zo met het weerbericht in en om Haarlem. En we gaan natuurlijk ook nog even iets vertellen over de... Ja, de verkeersinformatie. Het is gewoon hartstikke rustig. 0 kilometer file. Het is vakantie. Het is vrijdag. Iedereen doet het gewoon rustig aan.
1: Dit is Haarlem 105.
0: We besteden er net al even aandacht aan. Het overlijden van Johnny Kaagman op 79-jarige leeftijd. Bekend natuurlijk van de groep Earth and Fire. Maar ze deed veel meer. Daar vertel ik je straks nog even iets meer over. Dit werd een groot hit in Nederland. Maybe tomorrow, maybe tonight.

Ja, een ode aan Johnny Kaagman en haar band Earth and Fire. Ja, gisteren kregen we het verdrietige bericht dat zij op 79-jarige leeftijd is overleden. Dat liet de familie weten. Ze is overigens donderdagmiddag in besloten kring, heeft de uitvaart al plaatsgevonden. Ja, ze leed aan de ziekte van Parkinson. Dat was denk ik algemeen bekend. En dat was al in 2012 maakte Kaagman dat bekend, dat ze de ziekte van Parkinson had. Die was vastgesteld. Ja, Kaagman, wat belang werd natuurlijk bekend door Earth and Fire. Earth and Fire had te maken met de tweelingbroers Gerard en Chris Koerts, die ook allebei overleden zijn volgens mij, de gitaar en keyboard speelden. En in 1983 ging deze groepen uit elkaar. Ik draaide in het eerste uur Memories en nu was het Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Ja, Kaagman was niet alleen actief als zangeres en jurylid, je weet het misschien nog wel, maar zette zich ook jarenlang in voor de muziek in Nederland. Zo werd ze in 2000 voorzitter van Stichting Konamis, tegenwoordig bekend als Buma Cultuur. De organisatie bevordert de aankoop, het gebruik en de export van Nederlandse muziek en auteursrechten. In 2009 stapte zij op als directeur. Ja, Kaagman was ook voorzitter van BV Pop, de organisatie die de jaarlijkse popprijs in het leven riep. Ze was daarnaast manager bij Radio Noordzee Nationaal, het latere Q Music. Kortom, ze heeft heel veel gedaan. Helaas, helaas niet meer onder ons, Johnny Kaagman. Nou, daar toch een vrolijke noot. Het leven gaat verder. Jolly Deli Roll, I'm good.

I'm good. Ja, zeker. Jelly Roll, zo heet die goede man. En een lekker nummer, toch? Hoe gaat het in het weertje in Haarlem? Nou, kan je vertellen, 17 graden, half bewolkt. Ik zie als ik naar rechts kijk, want dan kijk ik naar buiten, geen zonnetje. Dat zonnetje gaat er wel komen zo rond 10 uur. Dan is het weer even weg. En vanaf 1 uur gaat het goed schijnen. Het wordt maximaal 21 graden. En hoe is het met de wind? Nou, zo'n 8 km per uur valt dus eigenlijk heel erg mee. Pink op je radio. 18 over 8. What about us?

0: zangeres Pink. What about us? Hoe gaat het met jou? Ga iets leuks doen van het weekend? Laat het ons weten. We zijn bereikbaar via 06-105-105-38. De WhatsApp komt rechtstreeks binnen in Studio 1. Aan de Zijweg, Zeilweg nummer 10. Want daar zitten we midden in het centrum van Haarlem. Dat kun je herkennen. We zitten achter de Albert Heijn. En er hangt een grote flyer hier. Je kunt het niet missen. What about us? What about us? What about us? Ja, niet what about us, maar ook what about de jonge bomen in Haarlem. Die krijgen in deze kurkdroge maanden elke week water. Veel vaker dan in de gewone zomer. Maar inwoners kunnen beter zelf niet water gaan geven. Maar misschien denk je, ach god, dat ziet er niet uit. Zo zeggen de gemeente en Spaarnelanden. Bezorgde Haarlemmers zien jonge boomtjes die hun bladeren laten hangen. Of zelfs loslaten. Of die er zelfs helemaal bruin en verdord bij zitten. En ja, dan ben je al gauw geneigd om even gewoon die bomen water te geven. Doe dat niet, zo vraag de gemeente Haarlem en Spaarlanden dat in opdracht van de gemeente de bomen verzorgt. Maak wel melding van zorgelijke situaties. Ik ga je zo even een adres geven als je die melding wil doen. De gemeente en Spaarlanden benadrukken dat de gemeentelijke bomen goed in de gaten worden gehouden. Bomenexperts houden bij hoe kwetsbare jonge bomen erbij staan. Op sommige plekken zitten zelfs vochtsensoren, weet je dat, in de grond om te bepalen of het nodig is om weer water te geven. En dat is vaak. Op dit moment krijgen de jonge bomen eens in de week water. Terwijl dit in gewone zomer eens in de 2 à 3 weken zou zijn. Nou, dat is wel even goed dat je het weet. Tot nu toe lijkt 1 à 2% van de jonge aanplant het toch niet te halen. Dat is geen uitzonderlijk cijfer. En het kan ook liggen aan de ziekte, een genetische aanleg of juist dat ze te nat staan. Je kunt het niet geloven, maar het is wel zo. We zijn op dit moment tevreden over de manier waarop jonge aanplant zich houdt, zegt de gemeente en Spaarnelanden. Daarom maak wel je melding als je er zorgen over maakt. Haarlem.nl/melding-doen. Ik herhaal nog even. Haarlem.nl/melding-doen. Maar dus geen water geven.
1: Dit is Haarlem.
0: Healing House. Misschien word je net wakker. Lincoln Yeser. Dan is dit een lekker nummer om bij wakker te worden. Back to Love.

Lincoln, yes sir. En als je denkt, ik voel me hier lekker bij, dat kan wel kloppen. Het is Healing House. Het gaat altijd over de liefde. Back to love. Ik heb er nog eentje voor je klaar liggen. Voordat we naar het Haarlem 105 nieuws gaan. Een van de laatste acties van Stromae op dit ogenblik. Mentaal ziek, maar my enemy.

0: Hij is er een tijd uit geweest, Stromae. Kwam weer terug. Maar moest helaas toch weer tijd een afscheid nemen van de muziekindustrie. Mentale problemen. Hij maakte er een prachtig nummer over, L'Enfer. Maar dit is My Meilleur Enemy. Het komt uit de serie Arcane. En hij deed het samen met Pom. Hij zit klaar voor ons. Hier is Arthur Meijer.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen Arthur.
2: Vereniging Eigen Huis start een meldpunt voor mensen die zijn opgelicht door agressieve verkopers. Volgens de vereniging zijn hier steeds meer signalen van. De verkopers zetten huiseigenaren onder druk of geven valse informatie over verduurzamingsproducten. Dit volgt op een waarschuwing van de gemeente een maand geleden. Die is dan ook blij, want deze praktijken ondermijnen volgens hen het vertrouwen van woningeigenaren. De veerpont over het Spaarne is defect, zo meldt het HD. Volgens de vrijwilligers van de pont is een van de accu's stuk. Die zijn oud en vallen uit wanneer er te veel gas wordt gegeven. Daarom vinden ze het niet veilig om passagiers tussen de Belgielaan en Zonnelaan te vervoeren. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, maar het is nog niet duidelijk wanneer die er is. De verkeersproef op de Pelslaan, die afgelopen dinsdag is begonnen, zorgt voor gemengde reacties. Met eenrichtingsverkeer hoopt de gemeente de verkeerssituatie rond de Pelslaan en Leidsevaart veiliger en overzichtelijker te maken. Waar de een de veiligheid erop vooruit ziet gaan, heeft de ander zo nog zijn twijfels.
3: Waar voornamelijk de zorgen over gaan is eigenlijk wel dat als de ambulance of een brandweer hier moet komen en die moeten aan deze kant van de huizen zijn, dan ja, volgens mij hebben ze dan wel een beetje een probleem. En ja, ook met toevallig ligt het hier nu grof vel. Hoe gaan ze dat? Dat wordt wel een probleem, denk ik, voor Spaarnelanden om dat soort dingen te regelen, gewoon normaal.
2: De proef duurt tot december. Dan wordt er gekeken naar de resultaten. En morgen organiseert IVN Zuid-Kennemerland een vrijwillige werkdag in Vogelbosje Eindenhout. Het normaal voor publiek ontoegankelijke stukje bos is een oase voor broedvogels. Naar schatting zijn het er 3 keer zoveel als in de Haarlemmerhout. Ook dit stukje natuur moet onderhouden worden en daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Van 9:30 tot 14:00 moeten er struiken verwijderd en paden vrijgemaakt worden. Ervaring is niet vereist, gereedschap wordt geregeld. Aanmelden kan via ivn.nl.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Faber was bekend van films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat, en hij was medeoprichter van het theatercollectief Het Werktheater. Hij was 82 jaar. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen, onder wie zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. En het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer, wolkenvelden en zon bij 20 tot 24 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
5: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
5: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel Arthur Meijer. We komen jou straks weer tegen om 9:30. Met het Haarlem105 nieuws. Fleetwood Mac. Big Love.

Mac Futuk. Hij maakte een prachtige popgroep, Fleetwood Mac. Met Rhiannon, Tusk, Go Your Own Way en Big Love natuurlijk. Ja, een hekele zaak speelt zich af in het Haarlemse. De Haarlemse raadsleden Palwasha Hamzat van Pro, Julia Dornonat van D66 en Arwen Scholten van JH Jong Haarlem zijn niet mild voor het werk dat Vorm van Democratie raadslid Moraya Hartman vanaf eind deze maand gaat doen. Leerkracht op de door Vorm van Democratie gestarte Renaissance School in Almere. Alle drie hekelen ze het extremistische, zo zeggen ze, onderwijs dat kinderen in Almere vanaf eind deze maand zouden krijgen. Na een mislukte poging enkele jaren geleden gaat het op 29 augustus dan wel echt gebeuren. 29 augustus. Dan opent de Renaissance School in Almere een basisschool opgezet door de kopstukken van Forum voor Democratie, waar ook het Haarlemse Forum van Democratie raadslid Moraya Hartman gaat werken als kleuterleerkracht. De kinderen daar zullen uniformen dragen, krijgen Latijnse lessen, maar volgen ook onderwijs met een rechtsconservatieve invalshoek. Evolutie is een theorie, maar het scheppingsverhaal is ook een theorie, zei Hartman daar in juli zelf over in het Haarlemse Blad. Ja, PRO-raadslid Palwasha Hamzat vindt het weerzinwekkend. Ik quote: personeel dat hier gaat werken is geen collega van mij, zegt ze op haar sociale media. Hamzat is behalve raadslid ook leerkracht op een Haarlemse basisschool. Ze vindt dat de Renaissance School extremistische ideologieën verspreidt. Kinderen hebben recht op onderwijs dat hun wereld vergroot, niet verkleint, zegt ze. Daarnaast hekelt ze het afwijkende lesaanbod voor jongens en voor meisjes. Hartman zei vorige maand dat dit een misverstand is. Het bewegingsleren voor iets drukkere kinderen kan volgens haar ook aan meisjes worden gegeven. Desondanks spuwt Hamzat vuur. Dit heeft te maken met het beperken van kansen, vindt ze. En eerder al deed D66-raadslid Julia Doedernat een duit in het zakje. Ze vindt het gek dat de Renaissance School gefinancierd wordt door het ministerie van Onderwijs, zoals de meeste andere basisscholen. Een rechtsextremistische partij die overheidsgeld krijgt voor een basisschool, tekenen ze op. Nou, kortom, er is van alles te doen. Het is een groot stuk in het Haarlemse Dagblad. Als je er meer van wil weten, lees het even terug. Maar het muisje krijgt nog wel een staartje, denk ik. I've got to travel alone. Dat zal je wel gebeuren. Het is die Wayo. 9 over half 9.

0: Tiwayo. I gotta travel alone. Lijkt me helemaal niks. Ik ben een mensenmens. Maar dat weet je waarschijnlijk al. 9:12 op jouw lokale radio Haarlem 105. Ja, de bijnenzal, die gaat sluiten. Hij is al gesloten op het Stationsplein. Daar zaten asielzoekers in, maar eigenaar Vasttint bevestigt dat de oude gymzaal en de sporthal niet meer gebruikt zullen worden. En over 2 jaar gaat de sloophamer erin. De Amsterdamse ontwikkelaar laat weten dat er niet genoeg tijd meer is voor een tijdelijke invulling. In 2028 gaat de sporthal en het omliggende Berensteincomplex tegen de vlakte om plaats te maken voor een geheel nieuw Stationsplein, inclusief nieuwe verbouwing. Gezien de relatief korte tijdshorizon tot de start van de herontwikkeling hebben we geen plannen, zo zegt Zita Huizinga van Vasttint. Ja, in 1975 werd de Bijnenzal gebouwd op de plek waar de spoorwagenfabrikant Bijnens jarenlang een grote fabriek had staan. Vandaar de naam. De oude initiële gigant werd meteen de naamgever van deze nieuwe zaal, waar tot ongeveer 2017 allerlei activiteiten waren. Misschien ben je er wel eens geweest. Wat dacht je bijvoorbeeld van de badmintonnen, metalavonden, klaverjassen? Er zit van alles en nog wat in. Van bejaarden tot gemiddelde lamstralen konden er terecht. En zelfs de Golden Earring heeft er ooit opgetreden. In 2014 kocht Prins Bernard Jr. met zijn bedrijf Pinnacle het complex met als doel het gehele Stationsplein op te knappen. Maar plannen om in 2020 de Bijnenzal neer te halen, die stranden. Daarna verkocht hij het weer aan de ontwikkelaar Vasttint in dit geval. Nou ja, we gaan kijken. Voorlopig dus helemaal niets meer in de Bijnenzal. En in 2028 gaat hij gesloopt worden.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Ja, zoals ik zei, je kunt verzoekjes indienen. En dat deed Marloes voor Patricia. En ze zit helemaal in Eindhoven. En ze is vandaag jarig. Ze gingen samen naar Afrika. Vandaar dit nummer. Patricia, van harte gefeliciteerd namens Haarlem 105. Africa Toto.

een verzoeknummertje aangevraagd door Marloes. En dat voor Patricia. Ze is vandaag jarig. En ze zit in de bus richting haar werk in Eindhoven. Want je kunt ons gewoon live streamen. Via Haarlem 105.

Patricia, als je luistert. Maar het is 17 graden in Haarlem. En het wordt maximaal 21 graden. Er komt straks wel een zonnetje door, maar het blijft een beetje bewolkt. En pas vanmiddag gaat de zon een beetje beter schijnen. Maar ja, het is alles beter dan 32, 33 graden, want het is gewoon te warm, toch? En hoe zit het met de wind? Nou, de wind is ongeveer 9 kilometer per uur. Dat is een heel klein briesje. Het is augustus, maar we gaan naar september. En dan heb ik over de Earth, Wind and Fire. En dit is een remix van Fats and Small. Bijna 10 voor 9.

Ja, soms moet je geen covers maken. Soms moet je niet aan nummers komen, maar ik vind dit toch wel heel lekker klinken, hoor. EWF, Earth, Wind and Fire. Fats and Small maakte de remix. September 1999. Ja, nog een paar weken, dan zitten we alweer in september. Oh, ik denk alweer in de oliebollen. Dat is nog een beetje vroeg, hè. 8 voor 9.

Santo Porto Noord. Ja, zo werd hij genoemd afgelopen woensdag. En dat had alles te maken met een 300 meter lange tiramisu die daar neergezet werd door de familie Klaus van Italiaans restaurant La Mia. Wat een zoet spektakel. En er zitten ook een paar leuke foto's en zelfs ook video's bij. Was het een prestatie van wereldformaat? Ja, zeker. In een half uur tijd bereiden honderden dessertmakers de tiramisu aan een 300 meter lange tafel. Was het een Guinness Book of Records? Dat was het niet, want er is ooit een langere tiramisu gemaakt. Maar het was een groot feest in de winkelstraat in Zandpoort Noord, waar natuurlijk nog steeds de Zandpoortse Feestweek plaatsvindt. Ja, zoals ik al zei, het was niet het wereldrecord. Het wereldrecord dat stond op een veel grotere, ga ik je zo nog even vertellen. Maar wat ging er eigenlijk allemaal in? Ja, in een tiramisu gaat van alles, hè. Koffie, mascarpone, amaretto. Maar hier komt die 900 kilo mengsel van mascarpone, 15.000 lange vingers, honderden liters koffie en 100 liter amaretto. Wauw. En ja, dan heb je een 300...

meter lange. Het is nogal wat, hè. Helaas waren 100 Italiaanse chefs op initiatief van Mirko Ricci hun net voor. Op 26 april van dit jaar verbraken de Italianen het wereldrecord in Londen. Ter ere van de Britse koning en koningin maakten zij een 440,58 meter tiramisu. Ja, dat is een stukje groter. Was het een succes en gaan ze het herhalen? Ja, dat willen ze graag. En misschien wel dan toch dat Guinness Book of Records. Het ziet er allemaal heerlijk uit en ik heb nog niet eens ontbeten, dus het water loopt mij een beetje in de mond met die tiramisu. Je kunt het terugzien op haarlemsdagblad.nl.

0: Jubel!
1: Dit is Haarlem Breakfast.
0: Ocean House. Suzanne en Freek. Breng ons richting het nieuws.

Suzanne en Freek eindigen het tweede uur van vandaag de dag. Maar we gaan lekker door. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. Voor het derde uur vandaag de dag. Na het nieuws van 9 uur.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
4: Je ziet er goed uit.
5: Dank je. Wil je wat van me drinken?
4: We hebben een biertje. Wat zou je van zich als wij zich gingen scheiden? Dan kun je allemaal aandoen en laten wat je wilt. Wat zou je met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 andere kan krijgen. Dan heb je toch niks.
3: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na een jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de dikke vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
6: Ik zag dat een patiënteninformatie van gynaecologen en dat het daar, dat het woord vulva-lip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de dikke vandalen verdient naast het woord schaamlip.
3: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Goedemorgen Haarlem. Het overlijden van Peter Faber gedenken wij met muziek. Hij speelde mee samen met Danny de Munk. Peter Faber, helaas niet meer onder ons.

op 82-jarige leeftijd overleden. Peter Faber. En hij speelde mee in Siske de Rat. Het was het begin van grote successen voor Danny de Munk. Later in musicals en natuurlijk gewoon als volkszanger. De opening van het derde uur. Bijna 6 over 9.

0: Een hele goede morgen, Haarlemmers en omstreken. Je luistert naar Haarlem 105, de lokale zender voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en ook een beetje Zandvoort, toch? Die doen we er ook nog bij. Heel gezellig. Fijn dat je luistert naar het derde uur. Wat gaan wij doen in het derde uur? Nou, dat kan ik je vertellen. We gaan straks om 9:30 luisteren naar het Haarlem 105 nieuws. En dat wordt verslagen door de nieuwslezer van dienst, Arthur Meijer. En waar gaat Arthur het over hebben? Ook dat kan ik je vertellen. Dankjewel, Arthur, voor het doorgeven. Meldpunt Malavide verduurzamingsbedrijven. Dat klinkt heftig en dat is het ook. En hij vertelt je erover straks om 9:30. Gemengde reacties proef Pijlslaan. Haarlem 105 is de straat op gegaan en richting de Pijlslaan is even gevraagd wat iedereen daarvan vindt. En je kunt het horen. De veerpont Spaarneveer. Ja, die is nog steeds defect, dus die kun je niet gebruiken. En ook daar vertelt Arthur wat over. Fietsersbond leert vluchtelingen fietsen. Dat vind ik een mooi project. En de werkdag Vogelbosje. Ja, wat is dat nou precies? Ja, dat kan ik je vertellen. Morgen organiseert IVN Zuid-Kennemerland een vrijwillige werkdag in Vogelbosje, Eindenhout. En wat dat precies allemaal is, dat vertelt nogmaals Arthur Meijer straks om 9:30 bij jou. We gaan even kijken naar het landelijke nieuws. Jazeker, er is landelijke nieuws. En dat ga ik heerlijk een beetje, ja, ga ik een beetje delen. Hier komt het. Ja, de rechtbank in Den Haag doet de uitspraak in de zaak tegen de 36-jarige man die vorig jaar augustus zijn broer, die was 29, in de ouderlijke woning in Gouda zou hebben doodgestoken. De verdachte zegt zich niks te kunnen herinneren van de steekpartij. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar cel en TBS geëist. Vandaag dus uitspraak. De ASN-bank, wie kent hem niet, die presenteert vandaag zijn resultaten. En dat is wel belangrijk, want in juni stelde minister van Financiën Heijnen dat ASN nog niet klaar is voor een besluit over eventuele privatisering. Want ja, de ASN-bank is in staatshanden en de VVD'er wil deze bank graag verkopen of naar de beurs brengen. En Nederland is nog heftig aan het zoeken naar een nieuwe bondscoach. Maar België heeft er eentje. En dat is een Nederlander, Mark van Bommel. De persconferentie begint om 12 uur in Tübingen. De oud-international van het Nederlands elftal begint op 15 augustus aan zijn nieuwe functie als opvolger voor de Fransman Rudy Garcia. Nou, van harte, Mark. Laten we hopen dat ik er een succes van maak. Maar niet zo'n groot succes dat als je tegen Nederland speelt en België wint. Ja, en de wielrensters van de Tour de France, FAM, de vrouwelijke Tour de France, die wacht een zware bergrit van La Voûte Jurone naar Mont Ventoux. Die laatste is heel bekend. Te zien op NPO 1 via de livestream en in de NEO's. Ja, zo is dat. We gaan straks even naar het nieuws kijken. Nieuws bedoel ik daarmee het weer. En we gaan natuurlijk ook nog even kijken of er iets op de weg is. Maar op dit ogenblik mensen allemaal hartstikke rustig. Geen hele heftige dingen. Dat heeft dan te maken met de vrijdag. En dat heeft ook te maken met de vakantie die het nog steeds is. Kortom, we gaan lekkere muziek draaien voor je.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Wakker worden. Nou, dat ben je denk ik al. The dark before the dawn. Je kijkt naar buiten, het is nog bewolkt. Maar het zonje gaat straks schijnen. Ik ga je daar alles over vertellen. Na dit nummer, Zonje.

onder leiding van Camille Merrison. Wat een prachtig nummer, The Dark Before the Dawn. Na de donkerte komt altijd het licht. Ze treden op in Bloemendaal. Op Luchttheater Caprera, 13 augustus.

aan dat niet alleen 's middags om 3:30 op 13 augustus en 's avonds om 8:30 landgoed Kapreer, ik weet niet of er nog kaarten zijn. Maar je weet het nooit. Ga het gewoon even bekijken. Zonmieu. Het weerbericht in Haarlem. Dat ben je ook van mij. Krijg je van te horen. 17 graden op dit ogenblik. Het voelt wat frisjes aan. Het is het ook wel een beetje half bewolkt. Nog geen zon. Maar er komt zon hoor. Vanmiddag heb je het zonnetje. En het wordt 21 graden. Met een licht briesje 10 kilometer per uur. Nou, dat valt toch mee. Mama's kan. We draaien meer van dat soort stukken voor hun. Dit is er eentje terug in de tijd. Looking for Moses.

0: Mama's Gone. Op jouw lokale radio Haarlem 105. Live vanaf de Zijweg, Zijlweg nummer 10. En dat is achter de grote Albert Heijn op de Zijlweg. Als je bekend bent in Haarlem.
1: When we ain't looking for Moses.
0: Je kunt het zien, er hangt een grote flyer. En we zitten hier in Studio 1 op de eerste etage. Looking for Moses. Ja, het Haarlems Dagblad vertelt iets over het Spaarne. En dat is best interessant, kan ik je vertellen. Ooit was het Spaarne namelijk een natuurlijke rivier die uit het woeste Haarlemmermeer naar het ongetemde IJs stroomde. Jazeker. Maar sinds de inpoldering van het Haarlemmermeer, dat was in 1852... is het een strak gecontroleerd binnenwater geworden. De stromen is er niet meer bij, behalve als bij Spaarndam het gemaal wordt aangezet om overtollig polderwater naar de zee te pompen. Mooi is dat, hè? De naam rivier is het Spaarne niet meer waard. Mag geen rivier worden genoemd. Ja, in het middeleeuwen was de Spaarne juist heel schoon. Je zou denken, nou, middeleeuwen zal wel heel vies zijn, maar de stad was maar een stadje en er golden strikte regels om de rivier helder te houden. Want het water was nodig voor de vele bierbrouwers. Zo was er een heel systeem om menselijke poep netjes af te voeren. Achter de houten huizen stonden poephuisjes met eronder grote putten. Was zo'n beerput na een paar jaar vol, dan kwam de ploeg mannen met grote de schepsels en lange stelen de zaak leeghalen. Gadverdarrie, wat een vervelende situatie. Pas toen de stad groeide in Haarlem, ja, toen ging het mis. Volgens Hein Kleeman in zijn stadsgeschiedenis Haarlem, de stad groeide dicht, de beerputten raakten verval en steeds vaker werden poep en pies direct op de grachten geloosd. Ja, net als in andere 19e-eeuwse groeisteden kregen de grachten in Haarlem in de loop van de eeuw het karakter van open riolen. Nou, dat is het gelukkig niet meer, want dat is heel lang geleden. Eigenlijk zijn de grachten prima om te zwemmen. Weet bijvoorbeeld dat we natuurlijk swim to fight cancer. In 2022 hadden we daar overigens wel een beetje probleem. Toen was er een ziekmakende darmbacterie. Ja, dat kan gewoon wel eens gebeuren. Nou, wel heel leuk verhaal. Wil je het hele verhaal teruglezen? Haarlemsdagblad.nl

allernieuwste van Rondé. Volgens het verhaal, zoals ik het nu lees, liet hij zich geïnspireerd door de nummer Man Eater van Daryl Hall en John Oates. Ik herken het er nog niet helemaal in, maar 8:30.

0: Ja, oh my god, dat zeg je misschien ook over de droogte die we hebben. Hoewel, er was wel wat regen gevallen vanochtend toen ik de auto instapte. Zo rond 6:15, ja. Toen lagen er echt druppeltjes op mijn auto. Ik denk, hoe kan dat nou? Ja, toch een beetje regen geweest. Ja, jonge bomen in Haarlem krijgen in deze kurkdroge maanden elke week wel water. Veel vaker dan in de gewone zomer. Ondanks dat inwoners zich misschien toch ongerust maken. Want als je naar de boompjes kijkt, zie je de bladeren vallen. Je ziet soms dat ze helemaal bruin zijn of verdord erbij staan. Moet er dan gewoon water gegeven worden? En ja, de burgers in Haarlem willen dat wel, maar doe dat niet! Zo vragen de gemeente Haarlem en Spaarnelanden, die overigens de opdracht van de gemeente heeft om de bomen te verzorgen. Maak wel melding van zorgelijke situaties als je die ziet. De gemeente en Spaarnelanden benadrukken dat de gemeentelijke bomen goed in de gaten worden gehouden. Bomenexperts houden bij hoe de kwetsbare jonge bomen erbij staan. Op sommige plekken zitten zelfs vochtsensoren. Ja, dat wist ik ook niet, maar het is wel zo. In de grond om te bepalen of het nodig is om meer water te geven. Nou, de jonge bomen krijgen elke week water. Normaal in een gewone zomer. Dat blijkt geen gewone zomer te zijn hier, want het is gewoon prachtig weer. Dan is het 1 keer in de 2 à 3 weken. Tot nu toe blijkt zo'n 1 à 2% van de jonge aanplanten toch niet te halen. En dat is geen uitzonderlijk cijfer. Kan ook liggen aan ziekte, genetische aanleg of juist dat ze te nat staan. Dat kan natuurlijk ook nog. En dat is de reden waarom het tegen de burgers in Haarlem wordt gezegd: geef vooral geen water. Maar doe wel een melding. Webpagina haarlem.nl/melding-doen. Ik herhaal hem nog even. haarlem.nl/melding-doen.
1: For love's sake, each mistake, oh, you.

0: Ashford and Simpson. Solid as a rock.
1: Solid as a rock.
0: En dit soort muziek kom je tegen op de donderdagavond. De Disco Train tussen 9 en 11 uur 's avonds. Door mijn zeer gewaardeerde collega Remco Lanting. Uit de jaren 80 en 90 disco funk van de bovenste plank. En rhythm and blues. Ja, zo is het eerste half uur van de laatste uur alweer voorbij. En zit Arthur te wachten. Arthur Meijer met het Haarlem 105 nieuws. We kijken even naar de programmering voor vandaag. Jazeker. Straks om 10 uur Haarlem Werk met Jan Gaus. Jazeker, die is er elke werkdag tussen 10 en 12. Dan hebben we Haarlem Lunch met Mees Godfroy. Een mooie naam. We hebben vanavond Turn Up the Boots. Met Johan Boet en Max van Zulpen. En bedacht je om 9 uur vanavond Nachtdieren met Wessel van Opstal. Kortom, we zijn er de hele dag, dus hou hem lekker ingetuned op Haarlem 105. En wij doen van vandaag de dag, elke werkdag, de ochtendshow. Tussen maandag en vrijdag van 7 uur tot 10 uur. Volgende week, aanstaande maandag, Bob Evers. Dinsdag ben ik er weer. Woensdag Bob Evers, donderdag Benito van Amersfoort en vrijdag ben ik er ook weer. Dat is de programmering van volgende week. We doen even geen weekendedities. Dat doen we normaal wel tussen 7 en 9. Dat heeft alles te maken met het zomerreces. Want twee van onze collega's, Pedro Verlooy en Ron Ambeek, zijn op vakantie. En het is en blijft vrijwilligerswerk. Dat moet gezegd worden. Hij zit klaar voor je, Arthur Meijer. Hier is de Haarlem 105 nieuws.
2: Haarlem 105.
3: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen Arthur.
3: Vereniging Eigen Huis start een meldpunt voor mensen die zijn opgelicht door agressieve verkopers. Volgens de vereniging zijn hier steeds meer signalen van. De verkopers zetten huiseigenaren onder druk of geven valse informatie over verduurzamingsproducten. Dit volgt op een waarschuwing van de gemeente een maand geleden. Die is dan ook blij, want deze praktijken ondermijnen volgens hen het vertrouwen van woningeigenaren. De Fietsersbond geeft fietslessen aan jonge vluchtelingen in Aardenhout. Samen met lokale vrijwilligers geeft de bond theorie- en praktijklessen, zodat de tieners volgend schooljaar zelfstandig naar school kunnen fietsen. Tot nu toe legt ze de 6 kilometer per bus af en volgend schooljaar zou dat dus niet meer nodig moeten zijn. De veerpont over het Spaarne is defect, zo meldt het HD. Volgens de vrijwilligers van de pont is een van de accu's stuk. Die zijn oud en vallen uit wanneer er te veel gas wordt gegeven. Daarom vinden ze het niet veilig om passagiers tussen de Belgielaan en Zonnelaan te vervoeren. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, maar het is nog niet duidelijk wanneer die er is. En morgen organiseert IVN Zuid-Kennemerland een vrijwillige werkdag in Vogelbosje Eindenhout. Het normaal voor publiek ontoegankelijke stukje bos is een oase voor broedvogels. Naar schatting zijn het er 3 keer zoveel als in de Haarlemmerhout. Ook dit stukje natuur moet onderhouden worden en daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Van 9:30 tot 2:00 moeten er struiken verwijderd en paden vrijgemaakt worden. Ervaring is niet vereist, gereedschap wordt geregeld. Aanmelden kan via ivn.nl.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis. En daarna ging hij naar zijn middelbare school, waar hij 5 leraren ombracht. Zijn motief is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Faber was bekend van films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat en was medeoprichter van het theatercollectief Het Werktheater. Hij was 82 jaar. Bij de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. De beving had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Het weer, stapelwolken en ook wat zon. Het wordt 20 tot 24 graden.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de afsluitdijk, de A7, Heerenveen richting Horen. Tussen Breesanddijk en Den Oever doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
6: 105. Dit is Vandaag de Dag.
7: Vandaag de Dag.
6: Met Rob Jonker.
0: Een ode aan Junie Kaagman. Naar aanleiding van het overlijden op 79-jarige leeftijd.

0: Gisteren bereikte ons het bericht dat de uitvaart in besloten kring had plaatsgevonden. 79 jaar werd Johnny Kaagman. En vanaf 2012 leed ze aan de ziekte van Parkinson. Vanochtend om 7 uur draaiden we Memories. In de tweede uur Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En dit was dat prachtige nummer Weekend. 9:55. Ja, neerbetoon aan Johnny Kaagman. Ja, we gaan even over de gemeentegrenzen heen. Want het Haarlems Dagblad meldt iets heel bijzonders. En ja, dat wil ik graag met jullie delen. Losgesprongen wasmachine slang bij de bovenduren. Ja, die zette in juni de reptielenopvang in Zwanenburg onder water. Misschien ken je die wel. De schade is zo groot dat de verhuizing van Rob Dumont, zijn medewerkers en 350 slangen, hagedissen, kaimannen, schildpadden, spinnen en leguanen onontkoombaar is. Maar ja, daar hangt een flink prijskaartje aan. Hij was zelf in juni niet aanwezig, maar begreep dat hij op een gegeven moment terug moet. De buurman die het appartement boven hem huurde, ja, die meldde dat er een slang was losgeschoten, waardoor er nogal wat problemen ontstaan. Begonnen in 1983 met de opvang van zieke, verwaarloosde of gedumpte reptielen, amfibieën en geleedpotigen. Wat een mooie woord trouwens, geleedpotigen. Sinds 2012 gebeurt dat in het huidige onderkomen aan de Zwanenburgerdijk 493. En de enige oplossing is nu vanwege die grote schade verhuizen. Maar ja, verhuizen kost geld. We hebben het over de kosten van verhuizen van honderden reptielen is al €75. Een nieuw pand geschikt maakt, hebben we het over €130.000. Kortom, even doorrekenend alles bij elkaar, komt hij ongeveer op €500.000. En ja, hij heeft zelf €25.000. En Amsterdam, gemeente Amsterdam, omdat het Zwanenburg is, wil ook €25.000 betalen. Maar de gemeente Haarlemmermeer en de dierenbescherming, ja, daar heeft hij tevergeefs aangeklopt. Hij hoopt op de stichting Dierenlot, waar nu een aanvraag ligt. En voor eind augustus moet de knoop door worden gehakt. Ja, ja, een heel vervelend verhaal. Want ja, hij doet dit al heel lang. Dus laten we hopen dat er een oplossing gaat komen. En die verhuizing van al die reptielen plaats kunnen gaan vinden.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: George Ezra, Zatkam.

0: Ja, mooi bericht in het Haams Dagblad. De Vleeshal is eind deze maand 2 dagen lang een feestlocatie waar gedanst, gegeten en opgetreden kan worden. Horecabedrijf 23... 20 met een tree erachter, een boom, gaat daar op initiatief van de gemeente Haarlem op 28 en 29 augustus, ik zou zeggen, zet het maar in je agenda, een zogeheten testevenement organiseren. Dit om te zien welk effect nachtelijke activiteiten op de omgeving hebben. 23 noemt het weekend Momentum en is begonnen met de kaartverkoop. Je kunt er dus naartoe. De Vleeshal staat sinds de terugtrekking van het Frans Hals Museum op de bovenverdieping grotendeels leeg en vanaf oktober gaat het Museum van de Geest daar exposeren, maar op 28 en 29 augustus is het eerst de buurt aan 23. Dit bedrijf was eerder de drijvende kracht achter de kelder, de tijdelijke nachtclub van het V&D-gebouw en baat ook houdbaar in de Waardepolder uit. Kortom, ze weten van wanten. Er zat een prachtige flyer al in het Haamsdagblad, waarin Tea Dansant, een 3-gangen diner met doppelgang David Funk en support op zaterdag. Tiny Techno. En er is ook nog een theatervoorstelling met speelman en speelman en een clubavond. Kortom, ja, als je er interesse in hebt, de kaarten kosten tussen de €3,50 en €82,50 afhankelijk van het programmaonderdeel en het arrangement natuurlijk. Dat is wat er gaat gebeuren in de Vleeshal.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Veldhuis en Kemper, Remco Veldhuis en Richard Kemper. Muziek uit je buurt. Bijzonder heet het.

Veldhuis en Kemper. Niet alleen hele leuke cabaretiers, maar met z'n tweeën hebben ze heerlijke stemmen. En dat hoor je bij deze. Bijzondere stemmen.

0: 10:15 op jouw lokale radio. De lokale radio voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ja, nu de laatste asielzoekers zijn vertrokken uit de Bijnershal aan het Stationsplein, zal het voor altijd stil blijven, de sporthal. Want de sporthal gaat afwachten tot het met de sloophamer afgebroken wordt. Zo meldt de eigenaar Vastint. De Amsterdamse ontwikkelaar laat weten dat er niet genoeg tijd meer is voor een tijdelijke invulling. In 2028 gaat de sporthal en het omliggende Berensteincomplex tegen de vlakte om plaats te maken voor een geheel nieuw Stationsplein, inclusief nieuwe verbouwing. En ja, dan is er een te relatieve korte tijdshorizon om daar nog iets anders te doen. In 1975 werd deze Bijners al gebouwd, misschien weet je dat nog wel, waar een spoorwegfabrikant Bijners jarenlang een grote fabriek had. De oude industriële gigant werd meteen de naamgever van deze nieuwe hal. Er is vanaf 2017 van allerlei activiteiten aan de hand geweest. Bijvoorbeeld optredens, badminton, metalavonden, klaverjassen, housefeesten en zelfs de Golden Earring heeft er in hun hoogtijdagen opgetreden in de Bijnershal. Misschien was je daar wel bij. Ja, uiteindelijk is het ook nog een periode een tijdelijke dak- en thuisloze opvang geweest. Vanaf het voorjaar 2022 zijn er volleybalwedstrijden geweest en schoolgym. Maar nu is het echt afgelopen en uit. In 2028 wordt het gesloopt.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.
0: Ja, ik zag een aantal weken geleden dat die mooie film over Elton John, Rocketman. En daar eindigt deze film mee. I'm Still Standing.

0: Ja, je weet het natuurlijk. Groot feest in Zandpoort. De bekende Zandpoortse feestweek. En die werd behoorlijk in het zonnetje gezet. In Zanto Porto Noord. Met zo'n 300 meter lange tiramisu. Jazeker. In de hoofdstraat in Zanto Porto. Werd dat een vermelding in de Guinness Book of Records? Nee, dat niet. De familie Klaus van Italiaanse restaurant La Mia bracht met dit zoete spektakel een fantastische feestelijkheid. Maar het werd niet de World Book of Records. Ik ga het je zo vertellen. Maar het zag er allemaal hartstikke gezellig uit. En dat kun je terugzien in een aantal video's en een aantal foto's in het Haamsdal. Wat ik zou zeggen, ga er maar eens even op terugkijken. Ja, en er werd hard gewerkt aan er zaten 800 mensen aan de tafel volgens mij. Wat ging er allemaal in? Wat gaat er in een tiramisu? Nou, dat weet je zelf ook wel. Lange vingers, koffie, mascarpone, cacao. Hoeveel? Nou, schrik niet. 900 kilo mascarpone, 15.000 lange vingers, 100 liter koffie en 100 liter amaretto. Alsof het niks is. En dat werd dan zo'n 300 meter lange tiramisu. Nogmaals, was het een record? Nee. Een aantal mensen bij elkaar, 100 Italiaanse chefs op initiatief van Mirko Ricci, deden op 26 april in Londen wel een record. En dat werd 440 meter, 58. Ja, en dat moet misschien toch verslagen worden. Gaan ze volgend jaar opnieuw dit doen? Ja, waarschijnlijk wel. En dan willen ze ook het record bereiken.
1: Dit is Haarlem.
0: Young Gun, Silver Fox, het duo. En ze zingen over Stevie en Sly. En dan hebben ze het over Stevie Wonder en Sly Stone van de Family Stone.

Young Gun Silver Fox. Dat bek zo lekker. Een ode aan de jaren 80 en 90, denk ik. Stevie Wonder en Sly and the Family Stone. Ja, verkeersinformatie, eigenlijk niks, maar ik wil je graag meegeven. En dat werd met luid gejuich, wordt dat waarschijnlijk ontvangen. Ja, de Wijkertunnel gaat morgenochtend om 5 uur open. En dat betekent ook alle aanvoerwegen weer open gaan, zodat de Beverwijkers gewoon weer de Velze Tunnel in kunnen. Vanochtend stond ik overigens bijna een kwartier vast voor de Velze Tunnel. Ik dacht, ik ga het niet halen, maar het is toch gelukt. Jazeker. En dan zetten we de eindtune in. We maakten je vanochtend wakker. We duwden je richting de badkamer. We zaten misschien wel even aan je ontbijttafel. En we reisden misschien wel een stukje met je mee toen je je auto stapte. Of de trein instapte of de bus. Want we zijn live te beluisteren, te streamen. Via haarlem105.nl, onze website. Klik je op radio. En dan kan je radio luisteren. Zolang je maar wil. Blijf lekker ingetuned op Haarlem 105. Straks Jan Gaus. Binnen een nu en een paar minuten. Met Haarlem werkt. De week zit er weer op. We gaan een mooi weekend tegemoet. Het zonnetje komt vanmiddag ook weer door. Kortom, komt helemaal voor elkaar. Maandag is hier weer Bob Evers. Bijt dan het spits af. Dit weekend non-stop muziek tussen 7 en 9. En dinsdag ben ik weer bij je terug. Ik wens je een heerlijk weekend. En tot dinsdag. Hoi.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 7 augustus. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
4: Ja, dat was weer Vandaag de Dag met Rob Jonker. Dankjewel, Rob. Tot 12 uur is dit programma Haarlem Werkt. Iedere werkdag is het. Ja? Ik heb straks voor je Prince en de Morning Papers. Een mooi nummer van Prince, wat je niet al te vaak hoort. En dit is Sol Mio en The Multicolor. Goedemorgen.

Prince en de Morning Papers. En natuurlijk de Morning Papers vol over het overlijden van Journey Kaagman. Ga ik straks natuurlijk ook nog wel een nummer van draaien. Maar wat ook in die Morning Papers stond. Iets minder bekende zanger. 54-jarige leeftijd overleden. Tony Scott. En ja, die is toen in de tijd begonnen met het als rapper om de hip house in Nederland groot te maken. Zeker. Met onder andere dit nummer. Tony Scott, 54 jaar overleden. Ja. Schijnende nummers hier in het systeem van Haarlem 105 van deze Tony Scott. Onder andere dit nummer. Ja. Get into it. Tony Scott, 54 jaar.

0: Do It Again from La Soul. Give Me Some Love, Let Love. Allemaal nummers van Tony Scott. En Get Into It. 54-jarige leeftijd. Overleden. En ja, het is MS 2014. Waardoor hij vrijwel doof en blind werd. Ja, 54-jarige leeftijd. Oh, ja. Goedemorgen. Aardig 105 is dit. En dit is nieuwe muziek. Life is too short. From the Hot Since 92. Ja, 82. Ja.
1: Het zonnetje, de hele dag op je radio. Dit is 105 in de zomer.
0: Let's go, Spanish.

0: Ja.
1: In 1982 zijn ze blijkbaar begonnen, want ze noemen zichzelf Hot Since 82. En ik vind het altijd wel leuk om een beetje dance ook te draaien. En zeker in dit weekend van Dance Valley. En dit is Taylor Swift.

0: Taylor Swift. Country. En zit ook in een tekenfilm, animatie. Waar je ook altijd voor naar de bioscoop kunt. En de bioscoop heeft gelukkig weer een grote hit. En dat is The Odyssey.
1: Tell me what you remember.
0: En misschien ben je er al lang geweest.
2: My wife.
0: En The Odyssey. Die met volle zalen. Ik ben benieuwd hoe ik het zelf ga vinden. Want ik ga daar vanmiddag naartoe. Pathé kun je me aantreffen. Rij 5.
2: It helped me go home.
3: This is a household waiting for master.
0: Mijn vrouw zei nog, Sylvia, is het niet veel te eng voor je, jongetje? Ja. Dat is ook wel een beetje gelijk.

mijn zus die zei van, zullen we vanmiddag naar de bioscoop gaan? Ja, dat is toch wel leuk met mijn zwager, hè? Vanavond, vanmiddag.

0: Jansen, Ray en Suzanne. Altijd wel weer even lekker om te horen. En de Haarlemse brandweer was dit keer niet in het nieuws over al die gestolen apparatuur. Ik zag trouwens bij RTL Nieuws dat daar ook in Amsterdam allerlei brandweerkazernes gestolen worden. En allemaal apparatuur die je als gewone burger helemaal niet nodig hebt. En dat is toch wel een zorgelijke ontwikkeling. Maar goed, dat hadden wij al veel eerder in het nieuws. Over dat de brandweerkazernes en dat mensen werden opgeroepen om een beetje dat in de gaten te houden. En op het moment dat ze zagen dat er allerlei lieden om een brandweerkazerne lopen die daar niet horen, dat ze dan even de politie weer informeren daarover. Amsterdam dus nu ook een aantal brandweerkazernes overvallen of diefstal geweest. Maar onze brandweer die was op werkbezoek, dus dan noemen ze dat heel mooi, in Spanje om daar te leren van grote bosbranden.
1: Wij zijn halverwege juli zijn wij naar Spanje gegaan voor 2 weken. En daar hebben we in Catalonië meegedraaid eigenlijk met de Spaanse natuurbrandbestrijders. Dat hebben we eigenlijk met 2 redenen gedaan. Het is een missie vanuit de Europese Unie om bijstand te verlenen. In ieder geval aan de Spanjaarden, omdat ze zoveel branden hebben op dit moment. En aan de andere kant is het ook een missie voor onszelf om te leren van de Spanjaarden. Want ze zijn er echt heel goed in het natuurbrandbestrijden. Wij leren eigenlijk van hun hoe ze dat het beste doen. En hoe wij dat dus in Nederland ook beter aan kunnen gaan pakken.
0: Ja.
1: We hebben branden bestreden daar. Dat hou je eigenlijk niet voor mogelijk hier in Nederland. Gewoon de vlamlengtes en de grootte van die branden. En ook bijzondere locaties. We hebben een brand bestreden in de Pyreneeën. Dus echt op 2 kilometer hoogte. Nee, dan vliegen de vliegtuigen over. Helikopters gaan over met waterzakken. Dat is gewoon heel indrukwekkend om dat mee te maken. De Spanjaarden hebben ons ook gewaarschuwd. Zij hebben een aantal jaar nu zien ze dat het klimaat verandert en dat hun branden dus ook veranderen. Alleen ze waarschuwen ons als Nederland en eigenlijk een beetje West-Europa dat de klimaatverandering bij ons nog harder impact gaat hebben eigenlijk. En vooral die gelijktijdigheid van meerdere branden tegelijkertijd, ja, dat wordt iets waar wij mee moeten dealen en waar we op ons voor moeten bereiden. Nou, we hebben verschillende dingen geleerd. Die Spanjaarden die hebben heel veel data van de afgelopen jaren over hoe ze branden hebben bestreden. En wat de beste tactiek eigenlijk is geweest. En eigenlijk komt 1 ding altijd naar voren. Als je een natuurbrand hebt, die begint ergens natuurlijk. En dan breidt die uit met de wind meestal. Wat zij doen, zij beginnen altijd waar die ontstaanslocatie is. Over de randen zeg maar, van de brand heen, zodat die niet verder uitbreidt. Maar die kop, dus waar het meest heet is eigenlijk, daar doen ze vrij weinig aan. Of alleen met helikopters of met vliegtuigen. Maar zeker niet met brandweermensen op de grond eigenlijk. Omdat het gewoon veel te intens is daar. Maar wat zij dus hebben ervaren in de loop der jaren is dus als jij aan de randen die brand aanpakt, dan zal die kop ook minder worden. En dan is hij dus wel bestrijdbaar. Dus dat is ook een goede les voor ons. Dat we eigenlijk altijd achteraan moeten beginnen waar de brand is begonnen. En vanaf daar naar voren moeten werken. Nou, dat soort lessen, dat is echt goud waard, ja.
0: Ja, dat is mooi. De brandweer in Haarlem, daar op excursie, werkbezoek in Spanje. Mooie bericht daarover op onze website. Ook met wat beelden eronder. Dus kun je bekijken op onze website. Haarlem105.nl. En dit is Deodato. Een SOS. Fire in the sky. Ook wat toepasselijk.
2: De

staat er niet helemaal goed. Er staat D-dato. Ja. Oudje vergeten. Kan hè? Ja. En SOS Fire in the Sky. En een mooie bericht op onze website over de excursie. Verbezoek van de brand.

0: the night. Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Vereniging Eigen Huis start een meldpunt voor mensen die zijn opgelicht door agressieve verkopers. Volgens de vereniging zijn hier steeds meer signalen van. De verkopers zetten huiseigenaren onder druk of geven valse informatie over verduurzamingsproducten. Dit volgt op een waarschuwing van de gemeente een maand geleden. Die is dan ook blij, want deze praktijken ondermijnen volgens hen het vertrouwen van woningeigenaren. De verkeersproef op de Pelslaan, die afgelopen dinsdag is begonnen, zorgt voor gemengde reacties. Met eenrichtingsverkeer hoopt de gemeente de verkeerssituatie rond de Pelslaan en Leidsevaart veiliger en overzichtelijker te maken. Waar de een de veiligheid erop vooruit ziet gaan, heeft de ander zo nog zijn twijfels.
2: Waar voornamelijk de zorgen over gaan is eigenlijk wel dat als de ambulance of een brandweer hier moet komen en die moeten aan deze kant van de huizen zijn, dan ja, volgens mij hebben ze dan wel een beetje een probleem. En ja, ook met, toevallig ligt het hier nu grof vel. Ja, hoe gaan ze dat? Dat wordt wel een probleem, denk ik, voor Spaarnelanden om ja, dat soort dingen te regelen, gewoon normaal.
1: De proef duurt tot december. Dan wordt er gekeken naar de resultaten. De Fietsersbond geeft fietslessen aan jonge vluchtelingen in Aardenhout. Samen met lokale vrijwilligers geeft de bond theorie- en praktijklessen, zodat de tieners volgend schooljaar zelfstandig naar school kunnen fietsen. Tot nu toe leggen ze de 6 kilometer per bus af en volgend schooljaar zou dat dus niet meer nodig moeten zijn. En morgen organiseert IVN Zuid-Kennemerland een vrijwillige werkdag in Vogelbosje Eindenhout. Het normaal voor publiek ontoegankelijke stukje bos is een oase voor broedvogels. Naar schatting zijn het er 3 keer zoveel als in de Haarlemmerhout. Ook dit stukje natuur moet onderhouden worden en daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Van 9:30 tot 14:00 moeten er struiken verwijderd en paden vrijgemaakt worden. Ervaring is niet vereist, gereedschap wordt geregeld. Aanmelden kan via ivn.nl. En dan nog het weer. Vandaag begint bewolkt met kans op regen. Vanmiddag breekt de zon door bij een temperatuur van 22 graden. Morgen blijft het zonnig en wordt het met zo'n 25 graden ietsje warmer.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Holland 5 Nieuws. Met, heb je gehoord, het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Die hoort dat allemaal even ieder uur langskomen. Er wordt hard aangewerkt altijd. Ook in de zomer. Ja. Pebbles hoor je met Girlfriends. En Jonas Blue en Girl. Ja.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105. Nieuw.

Michael Prins. We hebben een heel database hier vol van hem. Close to You, Far Away, Lilith, Lost in Your Love, Meaning of It All, Nobody Knows. Hier ook wel eens in de studio's van Haarlem 105 geweest. En dit is zijn nieuwe single en die heet Today. Mooi hè, dat zit ik daar doorheen te kletsen door dat laatste stukje van de nummer. Oh man, oh man, oh man. Maar wat is dat toch mooi. Zal ik het laatste stukje nog even laten horen? Even kijken of dat me dat lukt. Even kijken.

Michael Prins, denk ik zelf op de piano. En iemand op de viool. Echt waanzinnig mooi dit. En zijn nieuwe single dus, And Today. Ik heb straks voor je Yves Berendsen eigenlijk ook muziek. Ja, ook muziek uit de buurt. Met Droom Jij Over Mij Vannacht. En dit is Mama's Gun. Ook een van de meest gedraaide songs hier bij Haarlem 105.

Heel mooi. En Yves Berens was dat. En dit is Somber.

hoog in de top 40. En natuurlijk ook hier bij Haarlem 105. En een journaal van 11 uur zit eraan te komen. Daarna ben ik over een uurtje bij je met Haarlem Berg.

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageerden verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaar gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op 2 plekken rijdt het langzaam in Noord-Holland op het moment. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden en Blaricum door wegwerkzaamheden. Daar is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Dan nog de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorel en Bergen doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 7 augustus. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
3: Ja, acteur Peter Faber overleden. En natuurlijk Journey Kaagman. 105. En Tony Scott. Earth and Fire. 7 and

heel vroeger dit nummer ook gekocht. Singles heb ik er nog van, hier in de kast staan. Earth and Fire. En dat natuurlijk allemaal ter nagedachtenis van Journey Kaagman. Ja, ja. Wat is daar dan mee? Nou, dan moet je wel onder een steen hebben gelegen. Als je dat niet hebt meegekregen, Journey Kaagman, overleden, de ziekte van Parkinson. Is er ook een heel indrukwekkend interview, zag ik daar. Van iemand die zei van ja, ze hadden eigenlijk veel eerder met levensbeëindiging moeten doen van Journey Kaagman, want ze heeft geleden.

en daarom was die Jerry Kaagman ook zo ontzettend goed in de Idols. Omdat ze zelf met Earth and Fire het hoogste nastreefde om heel internationaal te klinken. En dat was met dit nummer eigenlijk ook het geval. The Memories. De grootste hit van hun is natuurlijk Weekend, maar dat is, ja, dus toch, als je deze nummers hoort, dan denk je, deze klinken veel internationaler. Maar goed, misschien Weekend straks nog op het einde van de show nog even draaien. Ja. Goedemorgen, Haarlem.

ook wel weer vandaan. Adam Lambert en Anna de Rhythm. En dat la la la la la, dat komt van ATC. En dan nog.

ze alle twee maar eens achter elkaar gedraaid. ATC en Around the World, la la la la la. En Adam Lambert, die daarop geïnspireerd werd om daar een nieuwe hit van te maken. En dat nummer dat heet dan Under the Rhythm, die draaide ik hiervoor. Ja. Goedemorgen, Haarlem 105 is dit op deze vrijdag. En ja, Johnny Kaagman overleden. En, Peter Faber overleden. Tony Scott overleden. Opeens hebben we dan ja, drie overlijdensgevallen in één week. Jongen, jongen.

Fiction Factory. En Feels Like Heaven. Ja. Al het gedoe over die strandbus, hè? En dan zeg ik dat bewust een beetje, want ik mag nog wel graag komen in de badplaats in Noordwijk. Daar doen ze dat toch allemaal. Misschien moeten we gewoon maar eens eventjes Bernd Snijders, want die is volgens mij nog steeds tijdelijk burgemeester van Noordwijk. Misschien een ideetje. Om die eens even te bellen over die strandbus. Zo van, hey Bernd, heb je wel door dat je in Noordwijk in je eigen gemeente ook een strandbus hebt? Kunnen we daar niet een beetje van leren hier in deze omgeving? Want de strandbus die rijdt daar al jaren in Noordwijk, geruisloos. Afgelopen paar dagen geleden was ik in Noordwijk en toen zag ik die strandbus ook gewoon rijden. Toen ze was slim, helemaal in het begin van Noordwijk kun je daar dan opstappen. Van de Beuk. Ja, de Beuk zit daar toevallig ook, dus waarschijnlijk hebben ze daar een goede deal mee kunnen maken. Maar goed, die zit er in ieder geval al lange tijd. Vorige week meldde de provincie Noord-Holland dat er bijna 10.000 mensen sinds de start van de proef gebruik maakten van de gratis strandbus van Bloemendaal en Zandvoort. Zowel de gemeente Zandvoort als de provincie Noord-Holland willen ondanks deze tussentijdse cijfers nog niet vooruitlopen op de evaluatie van de proef. Zonnige dagen stapten meer dan 1.000 reizigers per dag in de bus. Op minder zonnige dagen waren dat er enkele honderden. Ja, dat snap ik wel. Strandbus rijdt sinds 20 juni in de weekenden. En dat is dus al het verschil met Noordwijk. Daar rijdt hij altijd. Dus altijd. Ik kwam hem in ieder geval nu tegen. Op, wanneer was het? Dinsdagavond. Dat ik daar toevallig was. Je hebt er alles al over meegekregen. Wat kan ik hier nog nieuws over vertellen? Nou, er is in ieder geval nog geen besluit genomen. Dat laat de provincie Haarlem 105 weten. En wij volgen dat natuurlijk op de voet. Want wij willen toch wel weten of die strandbus er nou blijft of niet. Er zijn voor- en tegenstanders van die strandbus. Hoe zit ik er zelf in? Geen idee. Ik zou er eigenlijk een keer gewoon mee moeten gaan. Maar ja, want ik zelf, als ik naar het strand ga, dan ga ik gewoon op de e-biken. Ja, dan ga ik echt.

Zim is namelijk veel lekkerder. Lekker door de duinen heen te fietsen. Ja. Leon Bridges heeft de nieuwe Light the Way.

0: Bridges. En Light the Way, zijn nieuwe single. We hebben 5 nieuwe singles weer opgenomen. Die we zeer regelmatig draaien, spelen. Pak ze er nog even bij, even het lijstje. Ja, Leon Bridges, Misha, Selwijn, Sonny James en T.Y.O.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: staat op het einde. Hè? Zelfs met een lekker band. Ja, heel mooi. Ruben Annick en Blijf dan hier. Was...
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luistert. 105.
0: Ja, ik wil het even over het weer hebben. Dus ik wil even de weer veel erbij halen. Maar dat is iets wat ik niet alledaags doe. Dus ik moest hem even zoeken. Vandaag zo'n 21 graden. Morgen 25 graden. Zondag 27 graden. Maandag 22 graden. En zo blijft het maar doorgaan. Zonnetje, zonnetje, zonnetje, zonnetje. Nou ben ik daar zelf ook altijd wel van. Maar ik heb toch ook wel zoiets van... wanneer komt er weer eens een regenbuitje? Want ook als je dan ziet... woensdag 27 graden. Donderdag 30 graden. Dus er komen toch ook wel weer hard temperaturen komen eraan. En, maar goed, ja, het is niet anders. Mooi weer. Ja, misschien wel veel te mooi weer.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Vereniging Eigen Huis start een meldpunt voor mensen die zijn opgelicht door agressieve verkopers. Volgens de vereniging zijn hier steeds meer signalen van. De verkopers zetten huiseigenaren onder druk of geven valse informatie over verduurzamingsproducten. Dit volgt op een waarschuwing van de gemeente een maand geleden. Die is dan ook blij, want deze praktijken ondermijnen volgens hen het vertrouwen van woningeigenaren. De veerpont over het Spaarne is defect, zo meldt het HD. Volgens de vrijwilligers van de pont is een van de accu's stuk. Die zijn oud en vallen uit wanneer er te veel gas wordt gegeven. Daarom vinden ze het niet veilig om passagiers tussen de Belgielaan en Zonnelaan te vervoeren. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, maar het is nog niet duidelijk wanneer die er is. De verkeersproef op de Pelslaan die afgelopen dinsdag is begonnen, zorgt voor gemengde reacties. Met eenrichtingsverkeer hoopt de gemeente de verkeerssituatie rond de Pelslaan en Leidsevaart veiliger en overzichtelijker te maken. Waar de een de veiligheid erop vooruit ziet gaan, heeft de ander zo nog zijn twijfels.
3: Waar voornamelijk de zorgen over gaan is eigenlijk wel dat als de ambulance of een brandweer hier moet komen en die moeten aan deze kant van de huizen zijn, dan ja, volgens mij hebben ze dan wel een beetje een probleem. En ja, ook met toevallig ligt het hier nu grof vel. Ja, hoe gaan ze dat? Dat wordt wel een probleem, denk ik, voor Spaarnelanden om dat soort dingen te regelen, gewoon normaal.
2: De proef duurt tot december. Dan wordt er gekeken naar de resultaten. En morgen organiseert IVN Zuid-Kennemerland een vrijwillige werkdag in Vogelbosje Eindenhout. Het normaal voor publiek ontoegankelijke stukje bos is een oase voor broedvogels. Naar schatting zijn het er 3 keer zoveel als in de Haarlemmerhout. Ook dit stukje natuur moet onderhouden worden en daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Van 9:30 tot 14:00 moeten er struiken verwijderd en paden vrijgemaakt worden. Ervaring is niet vereist, gereedschap wordt geregeld. Aanmelden kan via ivn.nl. En dan nog het weer. Vandaag begint bewolkt met kans op regen. Vanmiddag breekt de zon door bij een temperatuur van 22 graden. Morgen blijft het zonnig en wordt het met zo'n 25 graden ietsje warmer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio is het onder andere druk op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Hilversum is het druk vanwege wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is er dicht en je doet er 10 minuten langer over. Dan de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam 3 kilometer met 10 minuten extra. Tot slot de N9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorel en Bergen is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

En Bloemendaal. En ook altijd op Haarlem 105.nl.

meer manieren van hoe bosbranden bestreden moeten worden. Ja. Bijna 10.000 reizigers met de strandbus. Het is nog onzeker of de bus nog blijft bestaan. Ik denk ook even een werkbezoekje doen aan Noordwijk. Want daar hebben ze al heel lang een strandbus. En meldpunt voor gedeputeerden van Malafide verduurzamingsbedrijven. Oeps, oh, oké. Okay. Ik heb net ook een stukje verduurzaming laten doen. Dat ging overigens wel goed, zover ik het kan overzien. Proef eenrichtingsverkeer Pijlslaan zorgt voor gemengde gevoelens. Hoe komt de brandweer straks bij mij? Je kunt het allemaal bekijken op onze website. Ook een heel mooi, hilarisch filmpje over een gigantische tiramisu die er gemaakt is van 300 meter lang. 90-jarig bestaan van de korte baan in Zandvoort. Allemaal te bekijken op onze website.

ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de korte baan in Zandvoort. Dat restaurant La Mia een tiramisu van maar liefst 300 meter lang gemaakt. En dat is toch wel heel mooi. Zo lang bestaat dat al, die Zandvoortse feestweek. Want de Zandvoortse feestweek is rondom die korte baan. Het liep op een gegeven moment helemaal uit de hand. Met de Zandvoortse feestweek. Toen hebben ze het echt weer helemaal alleen voor de buurt gemaakt. Alleen voor Zandvoort gemaakt. Ah, dat is toch wel mooi. Heel mooi filmpje daarvoor bij ons op onze website. En ik kan je vertellen, we waren daar niet alleen. Ik zag daar allemaal andere cameraploegen, zag ik daar ook rondlopen. Ja. Van allerlei andere landelijke zenders. Ja. Ook allemaal op zoek naar die mooie plaatjes natuurlijk, ja. En hij is hier in Velzen. Calvin Harris. Dit weekend, morgen bij Dance Valley. En ik hoop dat hij deze dame meeneemt. Dat zou leuk zijn. En Satisfy JC Calvin Harris.

Dan wel die allerlei mensen organiseren. Je bent nooit te oud, Gauws. Nee. 105. En Simply Red. En Fake was dat. Ja, ik ga het toch doen. Ik ga toch gewoon dit nummer draaien. Als laatste plaat voor dit programma. En dat natuurlijk allemaal ter nagedachtenis van de overleden Journey Kaagman. En Weekend.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. En dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland staat nu 15 kilometer file, onder andere op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is er dicht. Dan de A22, Beverwijk richting Velzen, want ook op de A9 wordt aan de weg gewerkt en daarom is er meer verkeer op de A22. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden betekent dat 10 minuten vertraging. Tot slot de N9, Den Helder richting Alkmaar, tussen Schorrel en Bergen 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Artie Meijer. Vereniging Eigen Huis start een meldpunt voor mensen die zijn opgelicht door agressieve verkopers. Volgens de vereniging zijn hier steeds meer signalen van. De verkopers zetten huiseigenaren onder druk of geven valse informatie over verduurzamingsproducten. Dit volgt op een waarschuwing van de gemeente een maand geleden. Die is dan ook blij, want deze praktijken ondermijnen volgens hen het vertrouwen van woningeigenaren. De Fietsersbond geeft fietslessen aan jonge vluchtelingen in Aerdenhout. Samen met lokale vrijwilligers geeft de bond theorie- en praktijklessen, zodat de tieners volgend schooljaar zelfstandig naar school kunnen fietsen. Tot nu toe legt ze de 6 kilometer per bus af en volgend schooljaar zou dat dus niet meer nodig moeten zijn. De veerpont over het Spaarne is defect. Volgens de vrijwilligers van de pont is een van de accu's stuk. Die zijn oud en vallen uit wanneer er te veel gas wordt gegeven. Daarom vinden ze het niet veilig om passagiers tussen de Belgielaan en Zonnelaan te vervoeren. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, maar het is nog niet duidelijk wanneer die er is. En morgen organiseert IVN Zuid-Kennemerland een vrijwillige werkdag in Vogelbosje Eindenhout. Het normaal voor publiek ontoegankelijke stukje bos is een oase voor broedvogels. Naar schatting zijn het er 3 keer zoveel als in de Haarlemmerhout. Ook dit stukje natuur moet onderhouden worden en daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Van 9:30 tot 14:00 moeten er struiken verwijderd en paden vrijgemaakt worden. Ervaring is niet vereist, gereedschap wordt geregeld. Aanmelden kan via ivn.nl.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit. En de president wil daar voor sommige groepen vanaf. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest 1 loper worden gereanimeerd. De wedstrijd is volgend jaar op 4 april. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Het weer. Vanuit het westen breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt vanmiddag 21 tot 25 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er wordt aan de weg gewerkt op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes betekent dat 10 minuten vertraging omdat de linker rijstrook dicht is. Flinke vertraging op de afsluitdijk, de A7 Heerenveen richting Horen. Tussen Brezandijk en Den Oever is de vertraging opgelopen tot 35 minuten. De A22 Beverwijk richting Velzen, want tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk is meer verkeer onderweg door de werkzaamheden op de A9. Dit betekent 10 minuten vertraging. Tot slot de N99, Den Helder richting Den Oever, tussen Den Helder en de aansluiting met de N240. 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan tot slot nog een update vanuit de NS, want door een seinstoring rijden er geen treinen tussen Schagen en Annapallona. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en 1000 euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste halfjaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A7, de afsluitdijk Heerenveen richting Horen. Tussen Breesanddijk en Den Oever doe je er 10 minuten langer over. Op de A22 richting Velsen staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook bij knooppunt Beverwijk. Daarom is je vertraging hier 10 minuten. De N244 Edam richting Alkmaar tussen Zuidschermer en Alkmaar 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Dan nog enkele updates vanuit de NS, want door een beschadigde spoorbrug rijden er geen treinen tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem. En er is ook nog een seinstoring gemeld, daarom rijden er geen treinen tussen Schagen en Anna Pallona. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Vereniging Eigen Huis start een meldpunt voor mensen die zijn opgelicht door agressieve verkopers. Volgens de vereniging zijn hier steeds meer signalen van. De verkopers zetten huiseigenaren onder druk of geven valse informatie over verduurzamingsproducten. Dit volgt op een waarschuwing van de gemeente een maand geleden. Die is dan ook blij, want deze praktijken ondermijnen volgens hen het vertrouwen van woningeigenaren. De verkeersproef op de Pelslaan, die afgelopen dinsdag is begonnen, zorgt voor gemengde reacties. Met eenrichtingsverkeer hoopt de gemeente de verkeerssituatie rond de Pelslaan en Leidsevaart veiliger en overzichtelijker te maken. Waar de een de veiligheid erop vooruit ziet gaan, heeft de ander zo nog zijn twijfels.
2: Waar voornamelijk de zorgen over gaan is eigenlijk wel dat als de ambulance of een brandweer hier moet komen en die moeten aan deze kant van de huizen zijn, dan ja, volgens mij hebben ze dan wel een beetje een probleem. En ja, ook met toevallig ligt het hier nu grof fel. Hoe gaan ze dat? Dat wordt wel een probleem, denk ik, voor Spaarnelanden om dat soort dingen te regelen gewoon normaal.
1: De proef duurt tot december. Dan wordt er gekeken naar de resultaten. De Fietsersbond geeft fietslessen aan jonge vluchtelingen in Aardenhout. Samen met lokale vrijwilligers geeft de bond theorie- en praktijklessen, zodat de tieners volgend schooljaar zelfstandig naar school kunnen fietsen. Tot nu toe legt ze de 6 kilometer per bus af en volgend schooljaar zou dat dus niet meer nodig moeten zijn. En morgen organiseert IVN Zuid-Kennemerland een vrijwillige werkdag in Vogelbosje Eindenhout. Het normaal voor publiek ontoegankelijke stukje bos is een oase voor broedvogels. Naar schatting zijn het er 3 keer zoveel als in de Haarlemmerhout. Ook dit stukje natuur moet onderhouden worden en daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Van 9:30 tot 2:00 moeten er struiken verwijderd en paden vrijgemaakt worden. Ervaring is niet vereist, gereedschap wordt geregeld. Aanmelden kan via ivn.nl. En dan nog het weer. Vandaag begint bewolkt met kans op regen. Vanmiddag breekt de zon door bij een temperatuur van 22 graden. Morgen blijft het zonnig en wordt het met zo'n 25 graden ietsje warmer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland is het file rijden op de A7, de afsluitdijk Heerenveen richting Horen. Tussen Breesanddijk en Den Oever is je vertraging 10 minuten. De A22 Beverwijk richting Velgse. Daar staat een kapotte vrachtauto bij knooppunt Beverwijk. Daarom is daar de rechterrijstrook dicht en hier doe je er 10 minuten langer over. Dan nog de N99 Den Oever Den Helder. Tussen de aansluiting met de N240 en afrit Anna Paulowna is je vertraging 5 minuten. Dan nog een korte update vanuit de NS, want door een beschadigde spoorbrug rijden er geen treinen tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.

0: is 105. Het is 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiekbedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Koog en knooppunt Koenplein is je vertraging 5 tot 10 minuten. Op de A9, ook maar richting Amstelveen, wordt aan de weg gewerkt. En daarom heb je tussen Akkersloot en knooppunt Velzen 10 minuten vertraging. De N203, ook maar richting Amsterdam. Tussen de aansluiting met de A9 en Assen-Delft-Krommenie-Oost, 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot slot nog een update vanuit de NS, want door een seinstoring rijden er geen treinen tussen Schagen en Annapolona. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mika Hoppenbrouwers.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Artie Meijer. Vereniging Eigen Huis start een meldpunt voor mensen die zijn opgelicht door agressieve verkopers. Volgens de vereniging zijn hier steeds meer signalen van. De verkopers zetten huiseigenaren onder druk of geven valse informatie over verduurzamingsproducten. Dit volgt op een waarschuwing van de gemeente een maand geleden. Die is dan ook blij, want deze praktijken ondermijnen volgens hen het vertrouwen van woningeigenaren. De veerpont over het Spaarne is defect. Volgens de vrijwilligers van de pont is een van de accu's stuk. Die zijn oud en vallen uit wanneer er te veel gas wordt gegeven. Daarom vinden ze het niet veilig om passagiers tussen de Belgielaan en Zonnelaan te vervoeren. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, maar het is nog niet duidelijk wanneer die er is. De verkeersproef op de Pelslaan, die afgelopen dinsdag is begonnen, zorgt voor gemengde reacties. Met eenrichtingsverkeer hoopt de gemeente de verkeerssituatie rond de Pelslaan en Leidsevaart veiliger en overzichtelijker te maken. Waar de een de veiligheid erop vooruit ziet gaan, heeft de ander zo nog zijn twijfels.
2: Waar voornamelijk de zorgen over gaan is eigenlijk wel dat als de ambulance of een brandweer hier moet komen en die moeten aan deze kant van de huizen zijn, dan ja, volgens mij hebben ze dan wel een beetje een probleem. En ja, ook met toevallig ligt het hier nu grof vel. Hoe gaan ze dat? Dat wordt wel een probleem, denk ik, voor Spaarnelanden om dat soort dingen te regelen, gewoon normaal.
1: De proef duurt tot december. Dan wordt er gekeken naar de resultaten. En morgen organiseert IVN Zuid-Kennemerland een vrijwillige werkdag in Vogelbosje Eindenhout. Het normaal voor publiek ontoegankelijke stukje bos is een oase voor broedvogels. Naar schatting zijn het er 3 keer zoveel als in de Haarlemmerhout. Ook dit stukje natuur moet onderhouden worden en daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Van 9:30 tot 14:00 moeten er struiken verwijderd en paden vrijgemaakt worden. Ervaring is niet vereist, gereedschap wordt geregeld. Aanmelden kan via ivn.nl. En dan nog het weer. Vandaag begint bewolkt met kans op regen. Vanmiddag breekt de zon door bij een temperatuur van 22 graden. Morgen blijft het zonnig en wordt het met zo'n 25 graden ietsje warmer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Voor Zaanstad Zuid heb je 5 minuten vertraging. En op de A22 Beverwijk richting Velsen, tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105. Het is 3:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A9 richting Amstelveen. Tussen Uitgeest en knooppunt Velsen doe je er 5 minuten langer over door wegwerkzaamheden. En op de A27 richting Almere tussen Hilversum en Eemnes 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mika Hoppenbrouwers.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Artie Meijer. Vereniging Eigen Huis start een meldpunt voor mensen die zijn opgelicht door agressieve verkopers. Volgens de vereniging zijn hier steeds meer signalen van. De verkopers zetten huiseigenaren onder druk of geven valse informatie over verduurzamingsproducten. Dit volgt op een waarschuwing van de gemeente een maand geleden. Die is dan ook blij, want deze praktijken ondermijnen volgens hen het vertrouwen van woningeigenaren. De Fietsersbond geeft fietslessen aan jonge vluchtelingen in Aardenhout. Samen met lokale vrijwilligers geeft de bond theorie- en praktijklessen, zodat de tieners volgend schooljaar zelfstandig naar school kunnen fietsen. Tot nu toe legt ze de 6 kilometer per bus af en volgend schooljaar zou dat dus niet meer nodig moeten zijn. De veerpont over het Spaarne is defect. Volgens de vrijwilligers van de pont is een van de accu's stuk. Die zijn oud en vallen uit wanneer er te veel gas wordt gegeven. Daarom vinden ze het niet veilig om passagiers tussen de Belgielaan en Zonnelaan te vervoeren. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, maar het is nog niet duidelijk wanneer die er is. En morgen organiseert IVN Zuid-Kennemerland een vrijwillige werkdag in Vogelbosje Eindenhout. Het normaal voor publiek ontoegankelijke stukje bos is een oase voor broedvogels. Naar schatting zijn het er 3 keer zoveel als in de Haarlemmerhout. Ook dit stukje natuur moet onderhouden worden en daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Van 9:30 tot 14:00 moeten er struiken verwijderd en paden vrijgemaakt worden. Ervaring is niet vereist, gereedschap wordt geregeld. Aanmelden kan via ivn.nl. En dan nog het weer. Vandaag begint bewolkt met kans op regen. Vanmiddag breekt de zon door bij een temperatuur van 22 graden. Morgen blijft het zonnig en wordt het met zo'n 25 graden ietsje warmer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A7 richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A22 Velzen richting Beverwijk heb je voor Beverwijk Oost 10 minuten oponthoud. Dan naar de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen Markenbinnen en de aansluiting met de N244 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyad en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de Field doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk, tussen Westzaan en de aansluiting met de N514, 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Vereniging Eigen Huis start een meldpunt voor mensen die zijn opgelicht door agressieve verkopers. Volgens de vereniging zijn hier steeds meer signalen van. De verkopers zetten huiseigenaren onder druk of geven valse informatie over verduurzamingsproducten. Dit volgt op een waarschuwing van de gemeente een maand geleden. Die is dan ook blij, want deze praktijken ondermijnen volgens hen het vertrouwen van woningeigenaren. De verkeersproef op de Pelslaan, die afgelopen dinsdag is begonnen, zorgt voor gemengde reacties. Met eenrichtingsverkeer hoopt de gemeente de verkeerssituatie rond de Pelslaan en Leidsevaart veiliger en overzichtelijker te maken. Waar de een de veiligheid erop vooruit ziet gaan, heeft de ander zo nog zijn twijfels.
2: Waar voornamelijk de zorgen over gaan is eigenlijk wel dat als de ambulance of een brandweer hier moet komen en die moeten aan deze kant van de huizen zijn, dan ja, volgens mij hebben ze dan wel een beetje een probleem. En ja, ook met toevallig ligt het hier nu grof vel. Hoe gaan ze dat? Dat wordt wel een probleem, denk ik, voor Spaarnelanden om dat soort dingen te regelen, gewoon normaal.
1: De proef duurt tot december. Dan wordt er gekeken naar de resultaten. De Fietsersbond geeft fietslessen aan jonge vluchtelingen in Aardenhout. Samen met lokale vrijwilligers geeft de bond theorie- en praktijklessen, zodat de tieners volgend schooljaar zelfstandig naar school kunnen fietsen. Tot nu toe legt ze de 6 kilometer per bus af en volgend schooljaar zou dat dus niet meer nodig moeten zijn. En morgen organiseert IVN Zuid-Kennemerland een vrijwillige werkdag in Vogelbosje Eindenhout. Het normaal voor publiek ontoegankelijke stukje bos is een oase voor broedvogels. Naar schatting zijn het er 3 keer zoveel als in de Haarlemmerhout. Ook dit stukje natuur moet onderhouden worden en daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Van 9:30 tot 14:00 moeten er struiken verwijderd en paden vrijgemaakt worden. Ervaring is niet vereist, gereedschap wordt geregeld. Aanmelden kan via ivn.nl.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte is het gras beschadigd. De kans bestaat dat de dijken minder sterk worden. Na een half jaar onderbreking gaat de KLM vanaf 25 augustus weer vliegen naar Tel Aviv. De onderbreking was het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De KLM-bemanning overnacht op Cyprus. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af bij een graad of 22. Morgen zonnig bij 25 tot 30 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag is afgenomen. Je hebt nog wel vertraging op de A7, Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A27, Utrecht richting Almere, heb je tussen Hilversum en Eemnes 10 minuten oponthoud. En tot slot de N246, Beverwijk richting Westgrafdijk, voor Krommenie 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: 105. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Artie Meijer. Vereniging Eigen Huis start een meldpunt voor mensen die zijn opgelicht door agressieve verkopers. Volgens de vereniging zijn hier steeds meer signalen van. De verkopers zetten huiseigenaren onder druk of geven valse informatie over verduurzamingsproducten. Dit volgt op een waarschuwing van de gemeente een maand geleden. Die is dan ook blij, want deze praktijken ondermijnen volgens hen het vertrouwen van woningeigenaren. De veerpont over het Spaarne is defect. Volgens de vrijwilligers van de pont is een van de accu's stuk. Die zijn oud en vallen uit wanneer er te veel gas wordt gegeven. Daarom vinden ze het niet veilig om passagiers tussen de Belgielaan en Zonnelaan te vervoeren. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, maar het is nog niet duidelijk wanneer die er is. De verkeersproef op de Pelslaan, die afgelopen dinsdag is begonnen, zorgt voor gemengde reacties. Met eenrichtingsverkeer hoopt de gemeente de verkeerssituatie rond de Pelslaan en Leidsevaart veiliger en overzichtelijker te maken. Waar de een de veiligheid erop vooruit ziet gaan, heeft de ander zo nog zijn twijfels.
2: Waar voornamelijk de zorgen over gaan is eigenlijk wel dat als de ambulance of een brandweer hier moet komen en die moeten aan deze kant van de huizen zijn, dan ja, volgens mij hebben ze dan wel een beetje een probleem. En ja, ook met, toevallig ligt het hier nu grof vel. Hoe gaan ze dat? Dat wordt wel een probleem, denk ik, voor Spaarnelanden om dat soort dingen te regelen, gewoon normaal.
1: De proef duurt tot december. Dan wordt er gekeken naar de resultaten. En morgen organiseert IVN Zuid-Kennemerland een vrijwillige werkdag in Vogelbosje Eindenhout. Het normaal voor publiek ontoegankelijke stukje bos is een oase voor broedvogels. Naar schatting zijn het er 3 keer zoveel als in de Haarlemmerhout. Ook dit stukje natuur moet onderhouden worden en daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Van 9:30 tot 14:00 moeten er struiken verwijderd en paden vrijgemaakt worden. Ervaring is niet vereist, gereedschap wordt geregeld. Aanmelden kan via ivn.nl.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor bracht hij zijn opa en oma om het leven. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij werkte onder meer samen met Madonna, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond en vannacht koelt het af. Het weekend wordt zonnig en warm.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Alsmeer en Amstelveen Stadshart is een ongeluk gebeurd. Daar zijn ze aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht. Hierdoor heb je 5 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Eemnes, doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het

0: ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Arthur Meijer. Vereniging Eigen Huis start een meldpunt voor mensen die zijn opgelicht door agressieve verkopers. Volgens de vereniging zijn hier steeds meer signalen van. De verkopers zetten huiseigenaren onder druk of geven valse informatie over verduurzamingsproducten. Dit volgt op een waarschuwing van de gemeente een maand geleden. Die is dan ook blij, want deze praktijken ondermijnen volgens hen het vertrouwen van woningeigenaren. De Fietsersbond geeft fietslessen aan jonge vluchtelingen in Aardenhout. Samen met lokale vrijwilligers geeft de bond theorie- en praktijklessen, zodat de tieners volgend schooljaar zelfstandig naar school kunnen fietsen. Tot nu toe legt ze 6 kilometer per bus af en volgend schooljaar zou dat dus niet meer nodig moeten zijn. De veerpont over het Spaarne is defect. Volgens de vrijwilligers van de pont is een van de accu's stuk. Die zijn oud en vallen uit wanneer er te veel gas wordt gegeven. Daarom vinden ze het niet veilig om passagiers tussen de Belgielaan en Zonnelaan te vervoeren. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, maar het is nog niet duidelijk wanneer die er is. En morgen organiseert IVN Zuid-Kennemerland een vrijwillige werkdag in Vogelbosje Eindenhout. Het normaal voor publiek ontoegankelijke stukje bos is een oase voor broedvogels. Naar schatting zijn het er 3 keer zoveel als in de Haarlemmerhout. Ook dit stukje natuur moet onderhouden worden en daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Van 9:30 tot 14:00 moeten er struiken verwijderd en paden vrijgemaakt worden. Ervaring is niet vereist, gereedschap wordt geregeld. Aanmelden kan via ivn.nl.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Hij heeft ook zichzelf omgebracht. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de 3 betekent een aanval op allen. Kasia Nibiadoma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van de gele truidrager Marleen Reuter en Demi Vollering. Vollering werd 2e. Dan het weer, vanavond zonnig en droog. En ook het weekend is heel zonnig.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent

0: Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
1: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gitten. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
0: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
2: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
0: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien, ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is anderhalve maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
2: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
1: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al een miljard euro in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie.

In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer. Het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Yes, goedenavond, het zonnetje schijnt. Het is 9 uur geweest. Dit is Nachtdieren. We zitten ook nog steeds midden in de vakantie. Het is zomer. Het is 7 augustus. Welkom. Je luistert naar Haarlem 105. Vanwege die zomer blikken we even terug

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten

0: Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nep-advertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat booking.com maatregelen moet nemen.
1: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
0: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Wessel van Opstal.
3: Ja, door waar we gebleven waren. Tussen 10 en 11 ook gewoon Job Jobsen.
4: I see.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op €82.000... tegen €75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Wessel van Opstal.
2: Ik hoop dat je een beetje aan het genieten bent van deze fijne zomerse mix. Het is nachtdieren. Op 7 augustus 2026. Je luistert naar Haarlem 105. En net als de afgelopen 2 uur nog 1 uurtje. De Summer Mix

0: 105. Het is middernacht.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden.

0: Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst, but how could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time.